0: de omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Voetbalvereniging Bernardus in Haaswouden-Rijndijk. Een bijzonder nieuw team is daar van start gegaan. Kinderen met en zonder beperking trainen en voetballen er samen. Ieder gewoon op zijn of haar niveau. En het draait daarbij niet alleen om voetbal, maar ook gewoon om het meedoen, plezier maken en ook om nieuwe vriendschappen te sluiten. Hoe werkt zo'n inclusief team dan eigenlijk in de praktijk? En ja, hoe zijn de eerste stappen en de eerste weken verlopen? We praten erover met Serine Wesseling. Serine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Bernardus heeft nu voor het eerst dus een inclusief voetbalteam. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Een team waar iedereen welkom is, ongeacht wat je hebt. Dat was er eigenlijk nog niet bij ons in de buurt op de vereniging. En dus alle kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, die zijn bij ons welkom.
1: Ja.
2: En we trainen elke week. En eigenlijk net als andere teams.
1: Ja, in principe is het gewoon een normaal voetbalteam. Alleen, het is een inclusief voetbalteam. Ik zei het net al, ja. Kinderen met en zonder beperking trainen en voetballen er dan samen. Hoe gaat zoiets dan precies?
2: Nou, eigenlijk niet heel anders als een ander team. We beginnen met een warming-up. En daarna doen we wat oefeningen met de bal. Pingelen heen en weer. En we eindigen ook met een wedstrijdje. En natuurlijk, het is wat meer afgestemd op de individuele behoeften. De kinderen spelen samen met elkaar. En we zien eigenlijk dat het gewoon heel goed gaat. En de kinderen, ze helpen elkaar. Ze accepteren elkaar. Ze zien die verschillen helemaal niet. En het is gewoon heel tof om te zien dat iedereen er gewoon bij hoort.
1: Ja, het gaat wat dat betreft echt om het meedoen en het plezier maken. Een inclusief voetbalteam, je hoort het niet vaak. Waarom zijn jullie dat begonnen?
2: Nou, eigenlijk mijn eigen situatie. Ik heb een zoon van 9 met een syndroom, waardoor die allerlei beperkingen heeft, zeg maar. En waardoor die eigenlijk niet in het standaard sportaanbod bij ons in de buurt, daar komt hij gewoon niet voor in aanmerking. En ik ben op een gegeven moment, een paar jaar geleden, gaan zoeken. En er was gewoon eigenlijk niks voor hem. En toen is de stichting EcoPlay, die zet zich in om op sportverenigingen een inclusief team op te zetten. Dat kwam op mijn pad. En toen dacht ik, weet je, ik ga toch eens proberen om dat gewoon op onze eigen voetbalvereniging voor elkaar te krijgen.
1: Dus je bent eigenlijk de grondlegger dus van dat team?
2: Ja, nou, het idee om het voor mijn eigen kind te regelen, ja.
1: Ja. En dus jouw kind die kwam nergens aan de bak eigenlijk als sporter of kon nergens terecht. Dat is nu dan opgezet, maar ja goed, in je eentje kun je niet voetballen. Op een gegeven moment moet je meerdere mensen daarbij betrekken. Hoe is dat dan ontstaan?
2: Nou, ik heb Bernardus eigenlijk benaderd en zij waren meteen heel enthousiast. En ik heb een andere trainster met wie we het eigenlijk hebben opgezet en wij doen samen de trainingen. En we proberen kinderen uit de buurt, maar ook andere omliggende gemeenten te benaderen van ze zullen er zeker zijn. Wees welkom bij ons in het team. Dus dat stukje is echt nog in opzet. We hebben nu 2 trainingen gehad. En er mogen heel wat kinderen nog bijkomen eigenlijk in het team.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. De katholieke blokkade van een straat in Noord-Ierland is grotendeels voorbij. De betogers wilden voorkomen dat protestanten hun Oranjemars konden laten doorgaan. Die mars was vanwege geweld jarenlang verboden, maar dit jaar mocht het weer. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland zon bij 19 tot 25 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort, 10 kilometer file tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug door de slechte staat van het wegdek. 20 minuten vertraging alweer. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws. 25
1: jaar geleden is er een crematorium gebouwd in Alphen aan de Rijn. En na 25 jaar was het dan tijd voor een flinke vernieuwing van het crematorium in Alphen aan de Rijn. Het gebouw aan de verlengde A-kade is afgelopen maanden grondig verbouwd, zodat nabestaanden meer mogelijkheden krijgen om afscheid te nemen op hun eigen manier en daar ook vorm aan te geven.

0: aanstaande zondag dan kunnen belangstellenden tijdens een open dag de vernieuwde ruimtes en ook de plekken achter de schermen bekijken. Aan de telefoon is manager Joanne Kamstra. Joanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, toch een hele gekke vraag, want tijdens een open dag kun je natuurlijk dan achter de schermen een kijkje nemen. Maar ik neem aan dat we niet in de crematie over een kijkje mogen nemen, of wel?
1: Dat kan zeker.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is altijd de ruimte waar de mensen toch stiekem wel heel nieuwsgierig naar zijn.
0: Ja.
1: En onze ovenist die staat daar en daar kunnen jullie alles aan vragen. Dus het is zeker de moeite waard om niet alleen natuurlijk voor de ovenruimte te kijken, ook voor de andere ruimtes. Maar
0: zeker.
1: Jullie mogen alles zien zondag.
0: Toch een gekke vraag. Het is toch niet dat we daar nog deeltjes van Tante Gerda zien liggen?
1: Zeker niet. Nee, uiteraard. Nee hoor, dit is heel respectvol. Uiteraard is de oven ook leeg. Dus nee, het is allemaal... Jullie gaan geen gekke dingen zien of enge dingen of nee.
0: Nee, dat wordt altijd gewoon helemaal opgeruimd, hè? Voordat eventueel een volgende dan komt.
1: Uiteraard.
0: Ja. Want, hoe gaat dan zoiets? Vraag ik me af.
1: Mensen denken ook altijd, gaan we met meerdere tegelijkertijd? Dat is absoluut niet waar.
0: Nee.
1: De persoon blijft ook in de kist en gaat als één persoon, zeg maar, gaat de oven in. Nou, dat proces dat kan 1,5-2 uur duren. En dan wordt de oven geruimd. Het is natuurlijk heel warm, dus wordt het afgekoeld. En daarna vermalen wij het tot as.
0: En daarna dan wordt het schoongemaakt? Of zijn er aparte... niet dat oma Gerda en opa Henk zeg maar bij elkaar uiteindelijk komen?
1: Nee, zeker niet. Nee. Wij hebben ook allemaal stofjassen aan en ook een kap op. Hè, want er komt natuurlijk best wel veel stof ook vrij. Dus we schuiven eigenlijk alles naar de achterkant van de oven. Daarna borstelen we alles, zodat de hele vloer weer helemaal schoon is.
0: Okay.
1: Je hebt natuurlijk ook nog wel eens spijkertjes die uit de kist komen. Dus alles die gaat eruit, zodat die weer helemaal schoon is eigenlijk voor de volgende.
0: Het wordt natuurlijk op een hele zorgelijke manier wordt het allemaal geregeld. En dat doen jullie altijd heel netjes. En dat wordt natuurlijk, dit soort vragen kun je ook gewoon stellen tijdens die open dag. Dat heeft ook te maken natuurlijk met die verbouwing. Hè? Na 25 jaar is het crematorium verbouwd. Waarom was het nodig dan na 25 jaar om het te verbouwen?
1: Sowieso wilden we natuurlijk ook wat meer met de tijd mee. We merken dat de vraag naar... De traditionele uitvaarten met 45 minuten aula en 45 minuten koffiekamer, dat werd eigenlijk steeds minder.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn er wel nog steeds. Maar de vraag naar informele uitvaarten, die werd eigenlijk steeds groter. En dat betekent dus dat het wat meer wat losser mag. Dus de overledene staat ook gewoon de gehele tijd, is aanwezig. Er wordt een kopje koffie gedronken, een biertje getapt. Dus de traditionele op een rijtje zitten, dat heeft steeds meer plaats gemaakt voor het informele. En daar was Alphen op dit moment nog niet helemaal... We waren er wel klaar voor als belangstellende, maar niet als locatie. En nu hebben we ruimtes gecreëerd waarbij dat wel kan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij. En als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Goedemorgen, het is 7:03. We gaan zo beginnen aan de maandagochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws. De NOS.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
10: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is, heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
9: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
11: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
9: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dorot Megens, dank je wel. Dan het nieuws uit de regio. Richard, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De onderhoudswerkzaamheden aan de Koudekerkse brug worden 1,7 miljoen euro duurder. De gemeente had onvoldoende rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de brug. Ook vallen onder meer de kosten voor de elektrotechnische installatie hoger uit. Het college heeft het extra bedrag alvast beschikbaar gesteld zonder goedkeuring van de gemeenteraad. De werkzaamheden beginnen in januari en duren een maand langer dan gepland. De zero-emissiezone in het centrum van Alphen aan den Rijn gaat op 1 januari in. In de eerste 6 maanden worden nog geen boetes uitgedeeld. De zone geldt voor zakelijke bestelauto's en vrachtwagens, niet voor personenauto's. Rond de zone worden inmiddels verkeers- en waarschuwingsborden geplaatst. Vanaf 1 juli 2027 gaat de gemeente wel boetes uitdelen. Jongeren in Kaag en Braassem konden afgelopen vrijdag meedoen aan de Hunt. Het spel vond plaats in Roelevarensveen en Oude Wetering en was gebaseerd op het televisieprogramma Hunted. Deelnemers probeerden controleposten te bereiken, terwijl politieagenten en handhavers hen probeerden te pakken. Met het evenement wilde de gemeente ook het contact tussen jongeren, politie en handhavers verbeteren. Jongeren van 12 tot en met 23 jaar konden meedoen. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Ja, ik ben blij dat het in ieder geval zonder noemenswaardige gebeurtenis heeft plaatsgevonden. We waren daar een soort van bang voor, hè? voor de vrijdag.
12: Maar, ja, we hadden allerlei dingen hadden we verzonnen.
8: Ja, daarom. Maar het is allemaal goed gegaan, dus dat is hartstikke fijn. Dankjewel, Ries.
12: Joe.
8: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 4 files in de regio. 2 op de A4 en 2 op de A20. Laten we beginnen op de A4, Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. 2 kilometer, je vertraging is 3 minuten. De andere kant op, tussen Hoogmade en Roelofarensveen, staat 5 kilometer en je vertraging is daar 4 minuten. Oponthoud dus ook op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer, 4 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel, daar 3 kilometer en de vertraging bedraagt daar zo'n 4 minuten. Pim, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Wesley.
8: Hoe is het op het spoor?
13: Ja, op het spoor is het momenteel chaos, alleen niet in de regio. Want in de regio zijn er geen storingen of werkzaamheden gemeld.
8: Kijk, dat is lekker beginnen. In ieder geval voor onze regio. Deze maandagochtend, we gaan beginnen aan de ochtendshow.
14: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
15: De radio?
14: De radio!
16: Nou. De ochtendshow. Met Wesley Hoek.

0: minuten over 7. Exact. Een hele goede morgen en van harte welkom bij de Ochtendshow. Het is Wesley hier. Een maandag 28 september 2026 vandaag. De laatste maanden van september, mensen. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zijn we al zover dat we aan oktober toe zijn?
2: Ja, een beetje wel, toch?
0: Ja. Een beetje wel, hoezo? Een beetje wel dan?
2: Nou, kijk, het is gewoon 28 september, salarisstrook is toch al binnen.
0: Ja, maar hij is ook alweer uitgegeven, inderdaad. Dus je hebt er niks meer aan. Maar...
2: Daarom, het weekend was weer geweest.
0: Ben je een beetje van het sparen dan?
2: Ja, eigenlijk wel. Stiekem eigenlijk wel. Ja, ik doe altijd wel bluffen van... Ik geef ook veel uit, maar dat klopt ook wel. Maar ik spaar ook wel echt veel.
0: Oké. En dat doe je gewoon elke maand doe je een bepaald bedrag opzij zetten of zo?
2: Ja, ik heb gewoon mezelf de 50-50 rule. Dus zeg maar 50% moet ik sparen. 50% kan ik uitgeven. En wat van de overige 50% overblijft, dat spaar ik ook nog eens op.
0: Oh, maar dat vind ik vrij veel.
2: Is ook veel.
0: 50-50.
2: Is ook veel, maar ik werk veel.
0: Kom je dan wel uit aan het einde van de maand?
2: Ja, maar ik werk gewoon veel, dus dan kom ik gewoon uit.
0: Hoeveel werk je dan?
2: 15, 16 uur in de week.
0: Ja, je bent natuurlijk student, hè? Voor de mensen die denken 15, 16 uur, hallo.
2: Ja, dat was...
0: Tegenover een werkweek van 40 tot soms 60 uur per week. Dat zie je heel veel namelijk voorbij komen alsnog.
2: Klopt.
0: Maar dan valt het nog relatief tegen eigenlijk 15, 16 uur. Aan de andere kant, nou ja, voor jouw leeftijd. Dat je daar tijd voor hebt, joh.
2: Op een studentenleeftijd is dat meer dan prima. Ja, dat doe ik goed.
0: Dat doe je zeker goed. Maar dan doe je toch 50-50 en dan kom je nog uit aan het einde van de maand. Of krijg je dan wel hulp van Ome Duo?
2: Nee. Ja, ik heb wel hulp van Ome Duo en die neem ik zeker ten harte. Maar het ding is, dat is gewoon een gift. Nee. Dus maar tot zekere hoogte krijgt iedereen namelijk Duo. En je kan aanvullend vragen, maar die heb ik niet.
0: Nee.
2: Maar ik krijg wel geld van Ome Duo.
0: Ja, je moet uiteindelijk toch gedeeltelijk terugbetalen. Althans, hoe zit jij nu in je regeling, zeg maar? Want je hebt een tijd gehad dat iedereen, of dat hij nou wel of niet was afgestudeerd, dat hij het moest afbetalen.
2: Ja, dat is dus duur. We zijn weg van het leenstelsel en we zijn weer terug naar de studiebeurs.
0: Want, geldt dat dan ook voor aanvullende beurzen?
2: Nou, nee, ja, hangt er vanaf. Als je zeg maar gewoon ouders hebt die wat minder inkomen hebben, dan krijg je wel gewoon aanvullende beurzen. Is het ook een gift.
0: Ja.
2: Maar als je ouders geen problemen hebben met financiën, dan moet je het gewoon zelf op een gegeven moment terugbetalen.
0: Okay.
2: Alleen, ja, die studiebeurs, dat is gewoon een goed systeem. Dat leenstelsel, dat was echt... Dat ging nergens meer over.
0: Nee, dat merkte je aan alles en iedereen. Ik bedoel, het is niet voor niets teruggedraaid natuurlijk.
2: Nou, ik vind het altijd een beetje vaag. Het voelt een beetje alsof ze een project hebben begonnen, 10 jaar. Mm. En gewoon na 10 jaar hebben gezegd, sorry, jij hebt echt de hele generatie verziekt.
0: Je bent wel opgecompenseerd, hè? Althans, ja,
2: €1.000. Dat is echt op een studieschuld van gemiddeld in Nederland van die 10 jaar die €15.000 is.
0: Aan de andere kant, ik snapte wel dat ze op een gegeven moment ook zeiden van, joh, laten we wel iets proberen, want... Ja, er zijn gewoon heel veel mensen die maar blijven lenen van Ome Duo. Die hebben dan voor jarenlang hebben ze studieschuld. En na zoveel jaar afbetalen, zei je er vorige keer.
2: Ja, ja, ja.
0: Dan wordt het kwijtgescholden. Ja, dat kost de staat natuurlijk ontzettend veel geld.
2: De eeuwige studenten, hè?
0: Ja, die zo is het. Ja.
2: Alleen daar hebben ze volgens mij nu wel eens voor bedacht. Alleen volgens mij was het systeem van Mark Rutte meer dat ze gewoon kinderen die rijke ouders hadden, die krijgen toch hun studiegeld wel.
0: Zo.
2: En ik merk het nu ook, hè. Ik heb gewoon mensen die wonen voor op kamers. En die krijgen wel hun kamervergoeding die je van de overheid krijgt.
0: Ja.
2: Maar die mogen ze zelf behouden. Maar hun ouders betalen hun kamer. Ja, dat is scheef. Omdat dan krijg je eigenlijk een soort salaris voor op kamers te gaan wonen.
0: Aan de andere kant, je merkt ook dat je langzamerhand steeds meer op kosten wordt gejaagd, ook als student zijnde. En dat je dat gewoon niet kan bolwerken, omdat je gewoon geen werk ernaast kan hebben. Nou, nu heb jij het geluk dat je 15, 16 uur kan werken. Maar ik ken menig geen student. Die zitten op een opleiding. Die hebben dan bijvoorbeeld ook 's avonds onderwijs. Mm. Ja, dat is juist het moment dat je kan gaan werken. Ja, dan kom je echt niet tot 15, 16 uur per week, hoor.
2: Nee. Klopt, maar ik moet ook wel zeggen, de bepaalde, ja, hoe noem je dat, vooroordelen van mijn generatie zijn wel ook wel echt waar, hoor. Omdat ik zit gewoon in de generatie momenteel waarbij er ook wel wordt gezegd, ja, ik kan er niet naast werken, want ik heb het op studie al druk. En dan denk je, maar hoe kan de een het wel en de ander het niet?
0: Ja, ik heb het inderdaad niet over de instelling, maar vooral over de instelling waar ze op school zitten, waardoor je dat 's avonds onderwijs hebt. Niet inderdaad dat ze zeggen, ja, ik heb het zo druk, en op een gegeven moment om 5 uur na de les zitten ze dan met een biertje in de handen en om 10 uur 's avonds nog steeds.
2: Ja, dat is zeg
0: en
2: maar,
0: ondertussen het geld van Ome Duo uitgegeven.
2: Precies, precies. Ja. En dat maar is ook mooi. Nou ja, daar niet van, dat is ook mooi.
0: Iets leuk voor je studententijd, maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over als je het hebt over staatsgeld, hè? Ik bedoel, en dan belopen zeuren op geld.
2: Nee, dat moet je niet hebben. Want ik denk dat er echt veel meer factoren zijn die momenteel meespelen waarom er ook je studieschuld zo hoog is.
0: 100%.
2: Er zijn echt veel.
0: Ries, heb jij ook een 50-50 deal met jezelf?
1: Nee, niet echt.
0: Hey, het is niet dat aan het einde van de maand dat dan hoe heet dat ook weer? Die confetti-shooters afgaan, net als bij de postcode loterij. En dat er dan een goud koffertje wordt uitgedeeld door je vrouw. Kijk, Ries, je hebt nog 2 euro over deze maand. Heel goed gedaan.
2: Ja, lekker, Ries. Ja, maar ik denk dat op jullie leeftijd, met alle respect, maar op jullie leeftijd is dat niet te doen.
0: Dat is niet. Nee, ja, 50-50 sowieso niet.
2: Nee, maar je hebt hypotheek. Je hebt verplichtingen die naar moeten komen.
0: Ja,
2: je hebt gezin.
1: Je gaat ergens naartoe of wat dan ook.
2: Precies.
0: Ja, dat is een keuze. Maar het feit dat je gewoon als standaardkosten hebt, waardoor je die 50-50 niet eens kan halen.
1: Dat, ja, weet je. En dan ga je een keertje naar het Brabantse. En dan wil je...
0: Oh, je bent weer geweest dus.
1: Ja, precies.
0: Maar echt... Hij moet het weer laten vallen, hoor.
1: Ik heb hier een foto, jongen.
0: Ongelooflijk.
1: Heb je ooit wel een kind intens gelukkig gezien?
0: Nee, ja.
1: Kijk maar eens naar deze foto.
0: Ja, ze heeft die jurk. Heb je die daar gekocht?
1: Ja.
0: Oh, ik weet hoe duur die dingen zijn. Uh-huh. Ik heb er ook één gekocht voor mijn dochter een tijd geleden.
2: Niet te betalen is die handel.
0: Heb je mijn Instagram in de gaten gehouden afgelopen weekend?
1: Nee, toevallig niet. Nee,
0: heb je ook namelijk een kind heel gelukkig gezien?
1: Oh, wacht even. Je zit te tekenen, zei je met je kind. Hè? Ja, dat was het. Ja.
0: Kostte geen geld. Wel heel veel moeite.
1: Zag het.
0: Maar je krijgt er net zoveel voor terug.
1: Ja, echt. Ja. Nee, maar daar doe je het gewoon voor.
0: 100%. Ik bedoel, als je die foto ziet, ja, oké, dan geef je het liefst wel wat uit. Maar dan kom je niet aan die 50-50 deal. Dat gaat je dan niet lukken. Want...
1: Ja, dan gaat 50% gaat op naar dat.
0: Dit is al 25% van een van de 50 deals. Dus nee, zeker.
2: Jeetje.
0: Ja, toch heel even, Pim, voor het feit dat jij lekker aan het sparen bent. Ik zou in ieder geval rendement halen van 2% van je salaris. Ja, door dat op je spaarrekening te zetten. En dat is dan maandelijks zo'n 1156 euro. Want als je dat doet, dan zou het zomaar kunnen dat als je dit 20 jaar lang volhoudt, je over, nou, je pensioengerechtigde leeftijd, dat is bij jou een jaar of 80 waarschijnlijk, miljonair bent. Ja, moet je niks uitgeven.
1: Ja, maar dat gaat je niet lukken.
0: 1156 euro per maand moet je even aftikken.
1: Ja, nee, dat gaat je niet lukken.
2: Ja, maar het ding is, voor mij is gewoon de truc, geld maakt geld. Je moet het investeren en dan maak je van geld, maak je geld. En dat systeem gaat continu door. En je moet gewoon met jezelf een x-bedrag iedere maand, in plaats van sparen, moet je in een potje zetten waarmee je gaat investeren. En als je dat continu laat doorgroeien en je hebt vertrouwen in de markt, ja, dan komt het altijd wel goed. Omdat, ja, hoe je het bent of keert, ja, nu wordt het echt ochtendshow voor BNR Nieuwsradio. Maar hoe je het bent of keert, de markt komt altijd terug. En ik doe het ook, hoor.
1: Ja,
2: daarom praat ik er ook zo over. De markt komt altijd terug. Ook nu in deze tijden. Uiteindelijk, die investeerders zijn de winnaars.
1: Ja, maar goed, de 5 euro die je nu gespaard hebt is over 20 jaar, is nog maar 2,50 waard.
2: Tenzij het investeert.
1: Tenzij je het investeert. En dan, weet je, dan heb je ook altijd de opmerking van, ja, geld mag niet gelukkig. Nee, het maakt het wel verdomd makkelijk.
0: Nou, dat ligt eraan.
2: Dat
0: als, als je het investeert in de Trumpcoin, dan...
2: Geld maakt gelukkig, Ries.
1: Nee, maakt het makkelijk.
0: Ja, maakt het makkelijk om gelukkig te worden.
2: Nee,
0: maar...
2: het is niet waar, jongens. Tot 6500 netto ben je gelukkiger.
0: Goed.
2: Tot.
0: Het weerbericht dan deze ochtend. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en kan er lokaal wat lichte regen vallen. En vanmiddag blijft het vrijwel overal droog met af en toe wat zon. Het wordt 19 tot 25 graden vandaag. Ja, het is, 25 graden niet hier, hoor.
1: Au.
0: Nee, want hier kan het gaan regenen, dus voelt het kouder aan. Maar
1: we gaan pas vanavond laat gaat pas regenen.
0: Limburg, daar moet je naartoe voor de 25 graden. Dus boven het land staat weinig wind aan zee. En het IJsselmeer waait dan een matige noordoostenwind. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Maar verder, lekkere dag op zich vandaag, toch?
2: Oh, niet gek.
0: Nee. En woensdag dan wordt de warmste dag van de week. Nou, daar heb je nu al zin in.
2: Ik vind het heel bijzonder. Wij hebben 2 weken geleden de ochtendshow over, dus die nazomer gehad.
0: Ja.
2: Je hebt gewoon gelijk gehad.
0: Stop de muziek.
1: Zo.
0: Natuurlijk heb ik gelijk.
2: Jij zei tegen mij, het gaat goed komen. Er komt een nazomer. En het is gebeurd.
0: Pim, geloof mij.

0: Zondag en Hurricane samen met Ellen Henderson. In de ochtendshow ook A Flock of Seagulls. Een Space Age Love Song. Lekkere opening van deze maandagochtend. Het is 7:45. Ja, een nieuwe werkweek is gestart. En dus ook een nieuwe week met de ochtendshow. Ik kan je vertellen, aankomende vrijdag dan komt er een debuut-EP uit van iemand.
1: Okay.
0: En daar zijn we heel blij mee, want dat is een regionaal talent. En ik kan je ook vertellen dat... Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Aankomende vrijdag komt er een single uit.
1: Ja.
0: En dan komt er binnenkort de debuut-EP uit. En ja. Die debuut-EP die gaan we dan ook hier live luisteren op de radio.
1: Oh.
0: Want dan komt die persoon langs en dan hebben we gewoon een live luistersessie. Ik heb daar zoveel zin in, moet ik zeggen. Kijk, ja. Een aantal platen kennen we natuurlijk al, maar toch. We willen het gewoon er even over hebben. We willen even over de muziek babbelen en dat soort dingen. Dus wanneer dat is, dat hoor je natuurlijk toch wel. Eerst nog even deze maandag 28 september afwerken. Wat zit er in het nieuws?

0: Eigenlijk.
1: Wat staat er in de krant?
0: Ja, Gies, wat heb jij gevonden in het nieuws vandaag?
2: Ja, volgens het AD Groene Hart is gisteravond brand uitgebroken op een plezierbootje in de Oude Rijn bij de Rijnhavenbrug in Alphen aan de Rijn.
0: Oh, wacht even.
3: Are you ready, kids?
0: Nou, even niet, kapitein, want we zijn even
2: niet.
0: Brandje blussen.
2: Ja, de brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade aan de boot is toch wel flink groot. Er kwam veel rook vrij. Op de bootje zouden mensen wonen, maar tijdens de brand bleek niemand gelukkig aan boord. Bij de locatie vond de politie ook meerdere fietsen. Eén daarvan bleek gestolen.
0: Oh.
2: Ja, meerdere klappen in één keer.
0: Nou, dat is... een soort woonboot was het, ging het dan om?
2: Ja, dat staat er helaas niet bij. Wat dat nou precies voor boot is geweest. Maar ja, goed, het schijnt er toch wel... op de Rijnhaven schijnen er meerdere bootjes zijn waar mensen wonen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Oh, dus... Ja, dat weet ik wel. Maar dat er dan ook gestolen fiets... Nou, mocht je fiets kwijt zijn, misschien dat die daar nog ergens rond zwerft.
4: Even koekeloeren.
0: Pim, wat heb jij in het nieuws
4: vandaag? Ja, Savi, voor de mensen die vanochtend, die gisternacht erg vroeg hun bed in waren gedoken. Want de wedstrijd tussen Nederland en Servië was gespeeld met een kleine zege 1-2. Maar Savi en Van Dijk geven allebei aan, dit was echt een bizar slechte pot.
0: Nou,
4: Bondscoach Savi Hernandez was milder. Maar hij zei ook al dat Nederland veel fout heeft gemaakt en zich helemaal moet verbeteren. Want anders wordt het een zeer zware Nations League. Wel mooi.
0: Wel een zware periode onder Xavi.
4: Dan zou het heel zwaar als dit iedere pot
0: als dit standaard is, dan zeker ja.
2: Tegen Duitsland deden ze het wel goed. Tenminste, was ook 1-1, maar toch.
0: Ja, maar ook toen hadden ze moeite met afronden. Ja. Kijk, nu hebben we natuurlijk Max Meerdink. Echt wel echt een spits weer, weet je wel. Ja, ik moet wel zeggen, gisteren zei die commentator, ja, Nederland heeft weer een echte spits. Toen dacht ik, nou, nu doe je echt Wout Weghorst, doe je het er niet, weet je wel. Dat vind ik echt wel een beetje lullig.
4: Ik zat zelf ook te kijken en ik dacht bij mezelf van, nou... dit zeggen we iedere pot van Nederland tegen dit soort landen. Want we roepen altijd, ja, het was het niet. Maar dat komt omdat we gewoon de afgelopen 4 jaar, zat ik even te kijken naar de uitslagen. Het was altijd 2-1.
0: We hebben dat dan moeilijk tegen dat soort landen op een of andere manier. Ik weet niet wat het is.
4: We rammen over soms een Duitsland heen. Of over een Frankrijk kunnen wij opeens echt overheen walsen. En dan denk je, hè, wat gebeurt hier nou? En dan tegen dit soort moeilijke landen kunnen wij gewoon, maakt het onszelf zo lastig. En dat lijkt gewoon een Nederlands trekje te zijn of zo.
0: Maar je zei, Xavi die is lekker zijn bed ingegaan. Ja, die merkt meer, denk ik ook. Moet je even luisteren.
5: Oh. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar... Ja, ik ben heel, heel blij. Het is een jongensdroom. Wat hier gebeurt. En ja, gewoon super blij.
0: Ja, super blij is hij. Max Meerdink, super blij. Ja, dat snap ik. 2 keer doelpunt gescoord tijdens je basisdebuut. Dat is toch lekker.
4: Ja, ik vond wel een heel schattige reactie van Max. Want hij was helemaal blij. Moet ik zeggen, wat een lef als je achter die penalty gaat staan.
0: Nee, Xavi die zei op een gegeven moment ook, hè, de bondscoach, van in principe is Gakpo de eerste penalty-nemer. Maar op een moment... toen hij geblesseerd uitviel, dan moet je verder gaan zoeken. En toen bleek Max Meerdink toch wel op nummer 2 te staan in die lijst. Dus hij nam de bal, maar het had ook zomaar bijvoorbeeld een Van Dijk kunnen zijn.
4: Nou, over Van Dijk en penalties, dat vind ik dus wel mooi. Er is dus een fragment, dat is over het WK 2022. Dan zegt Van Dijk tegen Van Gaal, ik neem de penalty, de eerste. En dan zegt Van Gaal ga toch weg, jij neemt helemaal niet de eerste penalty. Dat ben je tegenwoordig de coach dan. En dan zegt Van Dijk helemaal van, ja, maar ik kan die verantwoordelijkheid dragen, dit is zo. En dan schiet Van Dijk natuurlijk tegen Argentinië dat ding gewoon mijlen ver over.
0: Ja.
4: En dat viel mij wel op, nu weer. Ik vind Van Dijk gewoon, het is volgens mij een geweldige leider op het veld. Maar ik heb het idee dat die gozer in de kleedkamer gewoon niks te vertellen heeft. Omdat nu ook tijdens die penalty, hij staat dus op nummer 2 op die lijst. Maar hij laat zich wel gewoon aftroeven.
0: Nee, hij staat niet op nummer 2 op die lijst.
4: Jawel.
0: Dat is Max Meerdink, die staat op nummer 2.
4: Nee, maar dat wordt nu gezegd om gezeik te voorkomen.
0: Nee, kijk. Prima toch. Ik bedoel, lekker boeien. Die gast die heeft de bal gepakt, die heeft gescoord. Een lekker begin voor zijn carrière in de internationale voetbal, zeg maar. Ja, dat is toch prima.
4: Nee,
0: en die Van Dijk, dat hij langzamerhand gedegradeerd is, dat snap je inmiddels ook wel. Ik bedoel, hij begint ook wat ouder te worden. En dat merk je ook aan zijn voetbal. Dus,
4: ja, maar dat is het. Het is gewoon een beetje alsof er een gozer is die gewoon denkt oprecht dat hij nog steeds een van de beste verdedigers ter wereld is. Terwijl...
0: Nou ja, in feite is hij dat nog steeds ook wel, maar nog niet helemaal.
4: Ik vind zo'n Mickey van de Ven, daar kan ik dus even van genieten.
0: Ja, maar dat is de toekomst, Pim. Dat is de toekomst.
4: Ja, maar die gozer, ik vraag me dus echt af waar die longinhoud vandaan haalt.
0: Ja, daar gaan we nog achter zien te komen. Eerst nog even tot slot wat nieuws over suikerbieten.
2: Suikerbieten?
0: Ja, ze dreigden namelijk te blijven liggen. Dregen te blijven liggen. De afvoer liep namelijk vast. Maar inmiddels is toch een transportoplossing gevonden. Opluchting voor het land dus, maar ook voor onze regio. Want er zijn veel suikerbieten te vinden in de regio. Dus als je postbode Sim tegenkomt... dan is het hoi. Heb je nog zaken bieden? Nee, want ze zijn nou afgevoerd. Nou, dan hebben we alles wel gehad. Ja, tot zover. Het nieuws voor nu. Zo, met de klappen eruit. Zeg, ik wilde nog wel muziek draaien. Gaan we niet redden? We moeten heel gauw naar het nieuws van 7:30. Zometeen ook het nieuws uit de regio. Ries, wat heb je erin zitten?
2: Een tweede waterbuffer in Alphen aan de Rijn. Waar? Dat hoor je zo.
0: Oké, dat zometeen naar het nieuws van 7:30. Oftewel de hoofdpunten van de NOS.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. In de Nations League heeft Griekenland een historische overwinning geboekt op Duitsland. Het werd 1-0. Hierdoor gaat Griekenland aan de leiding in de pool waarin ook het Nederlands elftal zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland wat vaker zon en het wordt 19 tot 25 graden.
0: We gaan door met het nieuws uit de regio. Richard Arman die zit daarvoor. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik begin met een voorloper op het sportblokje wat we nou ook hebben met Rick Zinnigen.
0: Ja.
2: RSC heeft in de vierde divisie met 1-1 gelijk gespeeld tegen Huizen. 5 minuten voor tijd maakte Maarten Rijneveld de gelijkmaker. Alphense Boys won voor de tweede keer op rij met 2-1 van SVC 08. Alvia speelde een doelpuntrijke wedstrijd tegen Den Hoorn, 4-4. En in de vierde klasse won AVV Alphen de derby tegen Aarlanderveen met 6-0. En versloeg Koudekerk Nicolaas Boys met 2-0. Hazenswoudse Boys verloor met 1-4 van SJC. Of SJZ, sorry.
0: SJZ, oh.
2: In het centrum van Alphen aan de Rijn is maandag begonnen met de aanleg van een tweede waterbuffer. Die komt onder de Paradijslaan en moet ervoor zorgen dat bomen en planten in de zomer van water kunnen worden voorzien. De werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden. Boven de grond komt een groot plantenvak met een aquaduct. Eerder werd al een waterbuffer aangelegd op het Aarplein. 10 bomen in Kagenbrasem krijgen een zogenaamde tree tag. Op het label kunnen inwoners zien wat de boom bijdraagt aan de omgeving, zoals het opvangen van regenwater en de productie van zuurstof. Ook staat informatie over de boom zelf op het label. De bomen staan verspreid over de gemeente. Een van de bomen is een 21 meter hoge moerascyprus aan de Stationstraat in Roelofarensveen. Heb je dat ding wel eens gezien?
0: Nee.
2: Die is groot, jongen.
0: Is die groot?
2: Ja, die is echt groot.
0: Nou, dat kan er veel uitgelezen worden.
2: Dat zeker. Ja, tot zover het nieuws uit de regio.
0: En wat ik ook heel bizar vind,
2: slot.
0: In ieder geval om aan te vullen. Dat hele verhaal rondom die waterbuffer. Je zegt er komt een aquaduct overheen.
2: Ja.
0: Hoe groot moet dat ding worden dan?
2: Ja, geen idee. Maar als het net zo snel gaat als die andere brug, dan...
0: Die regenboog... De bodegravenboog. De
2: bodegravenboog, ja.
0: De bodegraaf regenboog.
2: Nee, ik heb het over die andere, die fietsbrug.
0: Oh, die... ja. Die is er nog steeds niet.
2: Nee. Wordt wel veel gebruik van gemaakt door skateboarders, zo te zien.
0: Ja, dat ene poppetje wat erop staat inderdaad. Ja, maar ook door beton vliegen en zo.
2: Ja, dat ook.
0: Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 12 meldingen. Er staat meer dan een uur vertraging in de regio. Ik krijg van mij de langste, duren 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoude-Rijndijk een 5 minuten vertraging. Een kwartier heb je op diezelfde weg, maar dan tussen Zoetewoude-Dorp en Roelevarensveen. De A12 dan, Den Haag richting Utrecht, op onthoud van 8 minuten. Tussen Nieuwbrug en Harmelen. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5. En de andere kant op tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel ook 5 minuten vertraging. Op diezelfde weg de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 minuten. En dan tot slot nog de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Daar een file te melden tussen Wouwbrug en Afrit Nieuwveen. En daar is je vertraging 6 minuten. Ja, Pim, hoe is het op het spoor?
4: Op het spoor is momenteel rustig. Er zijn geen werkzaamheden of storingen gemeld binnen de regio.
0: Dat is lekker. Kunnen wij verder met de ochtendshow waar we zometeen weer jouw muziekkennis gaan testen. We gaan zometeen spelen, de voor of de na. Wil je meespelen? Meld je in de app.

0: Ik wilde zeggen het engelengeluid van Ellie Goulding, maar kwam er niet eens uit. Lights hoorde hier in de ochtendshow. Daarvoor ook happy hour van de House Martins. Ja, Ries, jij zei het gaat vanavond pas regenen.
1: Ja.
0: Maar er komt zometeen na 8 uur een matige buitje aanzetten.
1: Nou.
0: Ja.
1: Wat is dat nou?
0: Ik kan er ook niks aan doen. Het is, ik kreeg net een melding op mijn telefoon. Over een half uur gaat het, dat was 7 minuten geleden inmiddels al. Gaat het even voor een kortere periode goed regenen?
1: Ja.
0: Echt ook voor bijna 20 minuten gaat het regenen. Dus
1: ja.
0: Wees gewaarschuwd mocht je op de fiets willen gaan deze ochtend. Dat je dacht, nou, het wordt lekker weer vandaag. Misschien toch even een regenpakje hier aantrekken. Want anders kom je nat op je werk of school aan. En dat wil je ook niet natuurlijk. En misschien kom je wel aan als winnaar van de voor of de na. Dan heb je gewoon de titel en artiest weten te raden. En ook antwoord hebben weten te geven op de voor of de na. En ook meteen goed. Nou, dat is lekker beginnen zo maandag. En meteen ook zo'n werkweek. Misschien ben jij het zo meteen wel. Laat vooral van je horen via studio11.nl/WhatsApp. Want ik ga weer een fragment draaien van een liedje. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven via diezelfde app studio11.nl/WhatsApp. En ook willen we het antwoord hebben op de voor of de na. Ja, wat is het jaar waarmee we spelen? 2003 geloof ik. Hilary Duff en Come Clean waren we vorige keer naar op zoek.
1: Ja.
0: Dus geef daar antwoord op. Voor of na het jaar 2003, een titel en artiest. En zo klinkt de opdracht dan voor vandaag.

veel consternatie in de studio. Ja, moet ik mijn naam roepen? Ja, tuurlijk moet je je naam roepen, want anders kunnen we niet weten wie we zo meteen de beurt moeten geven. En Maries die was zo scherp om dat toch te doen. Dus krijgt hij zo meteen als eerste de beurt om een gokje te wagen. Ja, wie denk je dat het is? Wat is de titel van de track? Is die voor of na het jaar 2003 uitgebracht? En ja, wie is deze artiest? Of misschien wel artiesten? Studio.nl/WhatsApp, geef het antwoord door. Heel kort fragmentje nog even van deze track.

Persoonlijk vind ik het een heel mooi plaatje. Zeker omdat er bij mij ook een, iets aan is gekoppeld, zeg maar. Mm. Waardoor ik er altijd wel een soort van emotioneel van word. Maar het is een prachtige plaat. Van wie is de vraag? Hoe is de titel van deze track? En is die voor of na het jaar 2003 uitgebracht? Laat het weten via de app. Studiealf.nl/WhatsApp. Ja, zometeen dus een gokje van Richard Harreman. Maar ik hoop ook van jou een gokje te krijgen. Studiealf.nl/WhatsApp. En ja, wellicht ben jij zo de dagwinnaar. En krijg jij 3 stickers van ons.

Een mooi plaatje, Rani en Tonight in de ochtendshow van Studio van Kagebrazem. Waar je zojuist ook een andere stukje van de muziek hoorde. Dat was namelijk de opdracht in... De voor- of de naam. Zojuist heb ik een fragment gedraaid van een track van een artiest. Ja, en hoe heet die track dan? Wie is die artiest? Of artiesten? En uit welk jaar is die uitgebracht? Komt die vandaan? Ja, dat hoeven we niet per se te weten. Wel gewoon de voor of de na. Vandaag spelen we met de opdracht 2003. Want we hadden afgelopen week Hilary Duff en Come Clean als opdracht. Dus daar gaan we met welk jaar toe verder vandaag. Ja, je hebt het door kunnen geven via de app studioalf.nl/WhatsApp. Zullen we nog even één keer een klein stukje van het fragment laten horen? Want dan weten we ook waar we het over hebben natuurlijk. Dit is de opdracht voor vandaag.

0: Richard Harreman, jij was zo scherp genoeg om te roepen wie jij precies bent. Oftewel, wat jouw naam is die je ooit van je ouders hebt gekregen. Wie denk jij dat dit zijn?
1: Dit zijn Akda en de Munnik. En het lied heet Ren Lenny Ren, voor 2003.
0: Oké. Okay. Je zegt voor 2003.
1: Ja.
0: Ik noteer het hier. Wat ik ook heb genoteerd is het antwoord van Ben. Hij zegt Akda en de Munnik, Ren Lenny Ren uit 2005. Dus hij zegt daarna.
1: Ja.
0: Dan hebben we ook nog Liam, die doet mee. Die zegt ook Akda en de Munnik, Ren Lenny Ren. Heeft alleen helaas geen jaartal opgegeven. Oftewel, niet ervoor of daarna gezegd. Ja, dan is je antwoord niet volledig. En Julia doet ook mee. Die doet precies hetzelfde. Ja, het is toch zonde. Je moet toch echt op alle drie de antwoorden geven. Het antwoord geven. Emma die heeft dat wel gedaan. Die zegt namelijk Akda en de Munnik, Ren Lenny Ren en ervoor. Nou, laten we het antwoord maar eens even invullen dan in de computer om te kijken wat daadwerkelijk het antwoord zou moeten zijn. En het goede antwoord is Akda en de Munnik, Ren Lenny Ren voor 2003. Het was toch een beetje. Het zou allebei kunnen.
1: Ja,
0: het zou de voor- en de na kunnen zijn
1: dat,
0: geweest.
1: Dat klopt, maar ik weet namelijk nog toen deze plaat uitkwam dat hij gewoon echt gewoon op allerlei radiozenders in Nederland was tegelijkertijd te horen.
0: Tegelijkertijd?
1: Ja.
2: Waarom?
0: Was dat tegelijkertijd ook voor het eerst?
1: Weet ik eigenlijk. Ja, dat was wel voor het eerst. Het was namelijk donderdag 3 oktober 2002. Ik heb het even snel nog opgezocht. Okay. Ik kan me namelijk nog herinneren. Het was 21:45. Was hij te horen op Radio 1, Radio 2, Radio 3 FM, Radio 538, Sky Radio's, Radio 10 Gold en toen de tijd nog Urin FM.
0: Urin FM, wauw, ja. dat is lang geleden inderdaad. Radio 10 Gold trouwens ook, maar zat daar een reden achter dan?
1: Dat weet ik eerlijk gezegd niet, wat daar de reden van was.
0: Nou ja, het is wel een prachtig nummer, daar niet van. Maar bijzondere manier om jouw nummer dan voor het eerst op de radio te horen.
2: Zeker.
0: Dat gebeurde later natuurlijk ook met Suzanne en Freek.
1: Ja,
0: Lichtje Branden ging het natuurlijk om. Maar daar zat ook een achterliggende reden achter. Maar goed, we waren op zoek naar Akda en de Munnik, Ren Lenny Ren uit het jaar 2002 dus. Toen is hij uitgebracht. Komt van het album Groeten uit Maaiveld. En heeft ook nog een B-kant, Zo is het goed. Nou, daarna gingen ze uit elkaar. Het duurde eventjes hoor, voordat ze uit elkaar gingen. Maar ze gingen toch even uit elkaar. Ze vroegen zich op een gegeven moment af, cd van jou, cd van mij. En uiteindelijk was het ruzie. En kwamen ze toch weer later bij elkaar. Dat is toch wel weer fijn. Ja. Het is toch fijn om die gasten weer bij elkaar. Ja, het is toch. Het is als Bassie en Adriaan, Ernst Bobby zonder de rest. Het is als Robin de Robot zonder de boeven. Het klopt helemaal niet, weet je wel. Als Akda en de Munnik niet met elkaar zijn.
2: Beetje dus, Nederlandse Oasis.
0: Nou. Ja, je zou bijna. Ja, al zijn
2: ook
0: het al geen broers van elkaar, hè?
2: Nee, maar ook
0: ja. Nee, 100%.
2: Oh, ja.
0: Goed, dat wat betreft dit verhaal. Nog niet helemaal wat betreft de winnaar natuurlijk. Want ja, we hebben iemand uitgeroepen tot dagwinnaar. En dat is vandaag dus de enige echte Emma. Want Emma, jij bent hartstikke goed en jij bent de dagwinnaar. En dat niet alleen, je krijgt ook de 3 stickers van ons. Ja, dat is lekker beginnen, zo'n werkweek. Ja,
1: zeker.
0: En morgen dan maak je weer kans op nieuwe stickers. Want we hebben weer een stapeltje aangevraagd. Studiealf.nl/WhatsApp om jouw antwoord dan door te geven. Voor de voor of de na. En dan kun je dus kans maken op de titel dagwinnaar. En dus die 3 stickers. Ja. Zeg nog even over dat Ren Lenny Ren. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Want het is uiteindelijk uitgegroeid tot een rockopera.
1: Joh.
0: Waarvan een uitreksel op hun album Liedjes van Lenny is terechtgekomen. Ik vind dat ook wel een bijzonder verhaal.
1: Ja, ik heb dat verhaal achter Lenny Ren vind ik ook een heel mooi verhaal inderdaad.
0: Ja, is een heel mooi verhaal. Ja, het is ooit een keer gedraaid en dat is dat beetje waar ik dan emotioneel van word. Op een begrafenis van een Lennart.
1: Mm.
0: Dus toen was het niet Len, Renny, Ren, maar toen was het ook Ren, Lenny, Len.
1: Ja.
0: Want iedereen, ja. Het ging om een kindje, dus dat was ook wel een heel sneu verhaal.
1: Ja, was volgens mij het broer, of tenminste het zoontje van de broer van Akda, volgens mij, van Thomas Akda.
0: Ja, er was ook zoiets inderdaad, ja, wat eraan gekoppeld
1: die,
0: was.
1: Die overleed toen Lenny was volgens mij 8 maanden oud of zo. Dus toen zijn vader overleed op 30-jarige leeftijd. Toen heeft Thomas dit liedje gemaakt.
0: Oh ja, en de wind is dan symboliek, hè?
1: Ja.
0: Binnen de tekst. Ja, je moet maar eens even goed naar zo'n tekst luisteren.
1: Ja, je luistert heel anders als je dat verhaal erachter kent.
0: Draaien op de radio. Ik bedoel, nu we het er toch over hebben. En dan moet je eigenlijk gewoon een keer niet meezingen, ja, maar gewoon even luisteren naar de tekst. En dan begrijp je precies hoe het is opgesteld en wat daarmee wordt bedoeld. En waarom wij er ook emotioneel, maar in ieder geval wel een bepaalde herinnering bij hebben. Opdracht in de voor of de na dus. Hij heeft al 45 seconden aan intro, daar niet van, maar ik ga er niet helemaal overheen lullen. Ook Dan en Munich in de ochtendshow. Ren Lenny Renno hier.

0: En met de boodschap over de songtekst ga je heel anders naar dat liedje luisteren. Ren Lenny Ren van Agda en de Munnik in de ochtendshow. En zometeen in de ochtendshow dan hebben we natuurlijk meer nieuws. Nieuws onder andere uit de regio. Wat heb je erin zitten zometeen, Ries?
1: Ja, opladen in Kagen-Brasemet via een openbare laadpaal. Dat wordt de komende tijd goedkoper.
0: En dan gaat het om het opladen van de auto of van jezelf?
1: Nee, van de elektrische auto.
0: Oh, van de... Ja, ja. Wauw, de elektrische auto, ja. Ja, alles wordt duurder tegenwoordig. Niet alleen met de benzine. Ook het stroom. Het gas. Kleding, eten. Maar één ding is gratis. De ochtendshow op Studio Alphen in Kagen-Brasemet. Met nu de Hoeders en Satellite.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
9: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
8: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Door met het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bijna 15% van de voertuigen op de Steekseweg rijdt te hard. De hoogstgemeten snelheid is 139 km per uur, terwijl er maximaal 60 mag worden gereden. Bewoners vragen al langer om maatregelen, zoals een lagere maximumsnelheid. Het college ziet daar voorlopig geen aanleiding toe. Wel wil de gemeente met de politie overleggen over gerichte snelheidscontroles. Rick Winterink is benoemd tot erelid van VV Koudekerk. Tijdens de algemene ledenvergadering nam hij na 16 jaar afscheid als bestuurslid, waarvan 7 jaar als voorzitter. Winterink kreeg ook de gouden speld van de KNVB voor zijn jarenlange inzet. Henk Griffioen neemt het voorzitterschap over. Winterink blijft naar eigen zeggen regelmatig langs de lijn en in de kantine te vinden. Elektrische auto's opladen bij openbare laadpalen wordt de komende tijd goedkoper in Kagen-Brasem. Ook komen er meerdere jaren meer laadpalen bij. De nieuwe palen krijgen een scherm waarop de laadkosten zichtbaar zijn. De nieuwe laadpalen worden geplaatst door Total Energies en Velian. Ook bestaande laadpalen krijgen de nieuwe tarieven. Daarnaast wordt slim laden ook mogelijk. En tot zover het nieuws uit de regio.
10: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn op dit moment 18 files te melden in de regio. 109 minuten in totaal. Ik krijg van mij de langste, die duren 10 minuten of langer. Dan zijn we snel klaar, want de A12 Den Haag richting Utrecht levert je oponthoud op van 10 minuten. Er staat 4 kilometer tussen Gouden en Nieuwebrug. En de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar tussen knooppunt Gouw en knooppunt Terbrechtseplein 11 kilometer en je vertraging is daar 12 minuten. Pim, hoe is het op het spoor?
12: Op het spoor is momenteel redelijk rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio.
13: Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Frankie Goes Hollywood en Two Tribes in de ochtendshow. Ook Sorry Papi van Topic. Goedemorgen. 14 over 8 is het, maandag 28 september. Welkom bij de maandagochtendshow op Studio Alphen Karebrazem. Ja, nieuws over jeugdzorg in organisatie Over Thuis. Ze gaan opnieuw namelijk op de schop, althans die organisatie. Ze groeide zo hard en nam veel extra gezinnen over. Wat de nieuwe verandering dan precies gaat betekenen voor medewerkers en cliënten, dat is nog niet duidelijk. Voor gezinnen telt uiteindelijk maar één ding. Hulp moet doorgaan zonder nog een bestuurlijke hindernisbaan. Hè? Want er is veel te roepen over Oog voor Thuis. In de zin van, ja. Het gaat nog steeds niet goed met de jeugdzorg in Alphen en omgeving. Maar ja, het verhaal is wel dat er nu dus opnieuw eigenlijk een herorganisatie moet plaatsvinden. En dat vind ik dan ook wel weer zorgelijk. Dat ik denk van, zijn jullie dan wel de goede weg ingeslagen? En wat gaat dit dan weer betekenen voor uiteindelijk die gezinnen en zo? Maar hopelijk gaat dit bijdragen aan goed nieuws. Dan verder Alphen. Ries, misschien ken je ze nog wel. Die twee mensen die hier altijd uit die prullenbakken lopen te graaien. Omdat ze op zoek zijn naar statiegeldflesjes.
1: Ja, die kunnen flink verdienen hoor.
0: Ja, kunnen flink verdienen, maar het kan ook voor flink wat misstanden zorgen. Want ja, vermoedelijk, een statiegeldflesje zou de oorzaak zijn geweest van een flinke ruzie.
1: Oh.
0: En een man die heeft uiteindelijk een vrouw bij het omloopkanaal. Dat is bij het Paradijsplein daar. Heeft hij het water ingeduwd.
1: Oh.
0: De getuige hielp haar eruit en ze raakte niet gewond. Een 15 cent discussie, ja, levensgevaarlijke afloop uiteindelijk. Totaal idioot. Maar ik weet ook hoe. Die twee waar ik het over heb, die lopen je vaker in het centrum rond. En die hebben continu ruzie met alles en iedereen. Mm-hmm. En met elkaar. Want het is een echtpaar, zeg maar, wat dan hier rondloopt. Maar die vrouw, vorige keer ook, weet je wel, had die echt ruzie met. Ja, op een gegeven moment ging die jongere haar uitdagen. Maar die had echt iedere keer ruzie lopen schoppen met die jongeren. Dus. Ik hoop niet dat het over hun gaat, maar ik heb zo'n vermoeden. Dan het weer nog, want het is eind september, hè? 28 september vandaag. En ineens, ja, Pim heeft het koud. Ik snap het niet, maar hij heeft wel zijn zomerse jasje aan.
1: Ja. Grote

0: delen van Nederland kan het kwik boven de 25 graden uitkomen. En in het zuidoosten is zelfs bijna 30 graden mogelijk. En we kunnen de kalender wel nog even een keer de gerust op nachecken. Maar het is, ja, oktober staat voor de deur en 30 graden kunnen we melden. Belachelijk eigenlijk, hè? Pim, wat heb jij in het nieuws?
1: Ja, mensen met een dynamisch energiecontract zijn deze maand ruim 2 keer zo duur uit. Een nieuw vast energiecontract afsluiten is duurder geworden. Maar ook huishoudens met een dynamisch contract gaan deze maand de prijzen extra voelen. De gemiddelde kale stroomprijs is deze maand ruim 2 keer zo hoog als dezelfde periode van vorig jaar. Dat is flink.
0: Zeker flink, absoluut. En dat wordt alleen maar hoger, heb ik begrepen, in de komende tijd. Dus,
1: dat is harder dan de inflatie. Dat is echt bizar. 2 keer zo hoog, dat is wel heel extreem.
0: Ook daar bestaat een liedje over. Het is harder dan ik hebben kan.
1: Exact.
0: Ries, wat heb jij nog in het nieuws?
2: Ja, het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende zijn hulp belanden, heeft zwaar letsel. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen naar schatting 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp terecht. Bijna 80% liep ernstig letsel op, zoals botbreuken of hersenletsel. Vandaag begint de valpreventieweek, waarin ouderen advies krijgen over kracht- en balansoefeningen om vallen te voorkomen.
0: Ja, ik wilde zeggen, het is natuurlijk niet voor niets dat er bericht naar buiten komt, want deze week dus val- en preventieweek. Ja, speciale aandacht dus voor ouderen. En dat is alleen maar belangrijk, want soms weet je ook niet meer hoe je moet vallen.
2: Nee, ja, dat.
0: Ja, 9 van 10 komt ook uit de onbekende hoek zetten. Ja, en dan raak je erdoor verrast. En,
2: je reactievermogen is natuurlijk ook een nieuw 100%. Als je op oude leeftijd bent. Dus ja.
0: Maar soms dan heb je toch trucjes die je kunt aanleren, ja, waardoor het wat beter op te vangen is. Alhoewel, ja, voor ouderen is het toch altijd wel. Wees in ieder geval lief voor de ouderen en help ze af en toe ook een beetje. Waardoor het misschien wat minder snel kan voorkomen.
2: Precies dat.
0: En haal de doorpotjes weg.
2: Ook, ja, een goed punt inderdaad.
0: Kun je niet namelijk mee overweg met een rollator. En daarnaast, ja, je struikelt er heel makkelijk over. Dat heb ik nu al en zo oud ben ik nou ook weer niet. Dus, goed, over een jongere gesproken.

0: Rik Singh. Goedemorgen.
1: Jawel, goedemorgen.
0: Nou, jij klinkt ook heel erg wakker deze ochtend. Heeft FC Volendam het zo slecht gedaan van het weekend?
1: Nee, goed gedaan. Maar ik moet er nog een beetje inkomen.
0: Je moet nog een beetje inkomen. Ja, dat komt ook. Gisteren heb je de hele dag gepraat natuurlijk. Want voor de laatste keer dit seizoen was jij speaker bij een evenement.
1: Ja, klopt ja. 7 lopen, 7 over.
0: Hoe ging het? Dus,
1: ja, goed. Het was wel warm. Maar mijn stem die op een gegeven moment een beetje last van mijn keel. Vandaag duurt de opstart wat langer. En ik heb nog geen koffie gehad, dus dat gaat ook nog niet goed.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk slecht beginnen. Maar toch moet je weer even babbelen, want we gaan het hebben over afgelopen zaterdag. Was er weer een speelronde van de regionale voetbalcompetitie. En daarin kwam natuurlijk onder andere ook
2: SVARC
0: uit.
1: Ja, zeker weten. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Huizen. Tweede ronde gelijk speel dus. Voor ARC, het ging niet vanzelf, want de lange tijd keken ze tegen een achterstand aan. Maar het was Maarten Reineveld die in minuut 86 een punt wist te verzekeren voor zijn ploeg. En dat is dus wederom een punt in een uitwedstrijd. Wederom een punt voor ARC dat voor de derde keer gelijk speelt. En natuurlijk 1 wedstrijd won en dus het in met 6 punten heeft en daarmee 10e staat op de ranglijst.
0: En hoeveel zit er in de competitie dit jaar?
1: 16.
0: 16, dus nog steeds netjes in de middenmoot.
1: Jazeker.
0: Dat is lekker. Ook lekker voor Alphense Boys.
2: VV Alphense Boys.
0: Want ze wonnen.
1: Ja, zij wonnen met 2-1 van SVC, de promovendus. Vanuit de tweede klasse van vorig jaar. Daarmee gaat Alphense Boys samen met Rensselaersdijk aan kop in de competitie. VV.
0: Sorry.
1: Oh, jij bent wel.
0: Ja, nee, ik ben te enthousiast. Ga verder over Alphense Boys, ja. Alsjeblieft.
1: Nou, vooruit. Jerry Anthony opende de score waarna het gelijk werd. En dat was Jesse Jaspersen die zijn ploeg naar de overwinning schoot. En dus een goede start voor Alphense Boys.
0: Ja, ik wilde heel snel overheen gaan, maar dat zeker niet. Want lekker toch voor Alphense Boys. 6 punten uit 2 wedstrijden. Dat is een ongekende competitiestart toch voor hun?
1: Ja, het is een prima competitiestart. Ze begonnen vorig jaar natuurlijk ook goed. Wonnen de eerste periode. Waarna het vervolgens als een kaart uit elkaar kieperde. Dus het zegt natuurlijk nog niet.

0: daar waren ze op. Daar werd het 0-0 tegen SEV of SEV. Geen idee hoe je dat, uit moet spreken.
1: Ja, NAC, NEC, SEV, ja. Ik weet niet of ze boos worden als je SEV zegt.
0: Nee, ja, ik ook niet. Ik heb niet gevraagd. Goed, daarmee staat BSC nu op een vierde plek in de vierde klasse.
1: Oké, ja, daar kan je dan ook weinig over vertellen, want er zijn geen doelpuntenmakers. Wie er wel weer heeft gescoord, dat is iemand waarvan we dachten, nou, die is langere tijd uitgeschakeld, maar heeft zijn gouden schoenen weer aangetrokken.
2: AVV Alphen.
1: We speelden namelijk tegen
2: SV Aarlanderveen.
1: En het werd
0: 6-0.
1: Ja.
0: Ja. Ja, soms is voetbal heel onvoorspelbaar, want AVV Alphen verloor vorige week nog met 4-0 van Nieuwland Boys. En toen waren de jongens allemaal met blessures en moeilijk. En nu waren Brian de Bruin en Kilian Bouwhuis wonderbaarlijk genezen. Ja. En allebei treft zeker. Bouwhuis 2 keer, de Bruin 1 keer. En verder doelpunt op naam van Irai Boskurt, David Grimelius en Jake van Rijn. Maar Bouwhuis die schijnt wat met zijn haar te hebben. Die mag dus niet koppen, maar wel schieten. En dat is hem goed afgegaan, want hij heeft op die manier 2 keer gescoord. Maar hij mag dus geen hoge voorzet krijgen op dit moment. Dat geeft niet. Voor Aarlanderveen betekent het de tweede nederlaag van het seizoen overigens. En nog zonder doelpunten staan zij nu onderaan. AVV Alphen klimt door deze overwinning naar plek 6.
1: Kijk, maar dat is toch wel opmerkelijk, hè, dat je dan niet mag koppen. Ik neem aan dat AVV Alphen daar niet per se het spel op verandert.
0: Nou, denk het wel.
1: Ja, toch wel.
0: Als jij een speler in je ploeg hebt staan die 5 doelpunten in het seizoen kan maken, dan moet je het spel wel aanpassen.
1: En nu weet ik niet hoeveel kopdoelpunten hij heeft gemaakt vorig jaar, maar als het altijd met zijn voet is geweest, dan zou ik hem lekker daarop aanspelen.
0: Dat ging dit weekend in ieder geval goed.
1: Zo is het inderdaad. Nou, wat dat betreft, ja, we wilden vorige week het Koenkampioen doelpuntenklassement openen. Laten we dat ook zeker doen, hè, dat we die doelpunten gaan bijhouden. Maar die van Kilian, die moeten we ook zeker even in de gaten houden.
0: Ja, gaan we zeker doen.
1: Dan.
2: VV Koudekerk.
1: Ja, zij speelde tegen Nicolaas Boys, ook eentje uit de regio.
0: Ja, dezelfde competitie als die andere twee van net natuurlijk. Koudekerk won met 2-0 van Nicolaas Boys. De ploeg waar vorige week AVL nog van verloor. Luca Vreemond en Kevin Vonk waren allebei trefzeker. En dat betekent dat Koudekerk nu 4 punten heeft en opklimt naar plek 5.
1: Kijk, dat is ook lekker beginnen. Iets minder lekker voor
2: VV Hazerswoudse Boys.
0: Ja, natuurlijk gepromoveerd, hè, afgelopen seizoen naar de vierde klasse. Ze hoopten stiekem toch wel om wat hoger in de competitie mee te doen. De start is wat minder. Plek 12, nog geen punten. En dit weekend met 4-1 verloren op eigen veld van SJZ. En dat zal wel tegen zijn gevallen, kan ik me zo voorstellen. Onder andere een eigen doelpunt van Bo Gordijn. En de Hazerswoudse treffer kwam van Rijn Graafland. Maar ze stond het al 0-4.
1: Ja, dan wat ook een beetje tegenviel. Dat was de wedstrijd van
2: VV Zwammerdam.
0: Ja, 1-0 onderuit tegen KDO. Op zich geen schande. Concurrent natuurlijk boven in de competitie. Goede ploeg. KDO geldt als een van de grote titelfavorieten in die pool. En een 1-0 overwinning, dat kan gebeuren.
1: Dat kan gebeuren inderdaad. Ja, af en toe zit er van die wedstrijden tussen. En zeker ook tegen een concurrent. Ook iets minder doelpunten zijn er gescoord bij de wedstrijd tussen, in ieder geval van het volgende team.
2: BGC Florian.
1: Dus zij speelden namelijk uit tegen.
0: Ik denk, die ga je ook instarten. Nee, dat gebeurt niet.
1: Nee, Buitenpark, die heb ik niet. Die komt niet uit de regio, hè?
0: Dat weet ik. Tegen SVO Buitenpark, ja, 1-1. Florian eindigde de wedstrijd met 10 man, kreeg nog een rode kaart. En dat zal er niet aan hebben bijgedragen dat de wedstrijd niet is gewonnen. Of dat de wedstrijd niet winnen is afgesloten. 1-1 werd het. En daarmee bezet Florian nu plek 4 in de competitie.
1: Kijk, nou ja, op zich, op plek 4 is lekker. Alleen je hoopt natuurlijk wel in ieder geval bij de eerste 3 te eindigen dit jaar.
0: Ja, of nog hoger.
1: Maar goed, er is nog een lange weg te gaan wat dat betreft. Ja, als we het toch over dat Koenkampioen doelpuntklassement hebben.
2: SV Bernardus.
0: Ja, hij heeft gescoord.
1: Ja.
0: En hij was niet de enige.
1: Nee, zo is het.
0: Met 5-4 van Rodenburg, als we het over doelpunten hebben. Het ging met een 3-2 voorsprong de rust in. Dankzij 2 goals van Delano Bacoy en 1 van Koen Schellingenhout. Na rust werd de stand direct omgedraaid naar 3-4. Toen maakte Koen nog weer gelijk. En uiteindelijk pakte Rodenburg de 4-5 overwinning. En daardoor wacht bijna dus nog altijd op de eerste punten van het seizoen. Want vorige week verloor het van, moet ik het goed zeggen, Sporting Leiden. En nu verliest het wederom van een concurrent.

0: voor de bovenste plekken. En dat betekent dus dat Bernardus nog puntloos is en één na laatste staat. Ja. Krijgt wel snel de kans om zich te revancheren, want donderdag speelt het uit tegen Lugdunum. Dat duel wordt alvast vooruitgespeeld voor volgend weekend. En ja, nieuwe kansen dan dus.
1: Hebben ze een teamuitje of zo dat weekend?
0: Ik heb geen idee.
1: Ja. Donderdag, oké. Okay. Nou, mocht je op zaterdag ineens bij Bernardus staan en denken, nou, waar is de eerste elftal? Die hebben donderdag al gespeeld. Dus wees een paar dagen eerder, mocht je die wedstrijd willen volgen. Maar ja, wel lekker voor Koen. Hè. Ik had hem afgelopen week nog geappt van, joh, hey Koen, we zijn het Koen kampioen doelpuntenklassement begonnen. Dus je moet even zaterdag weer aan de bak. Zei hij nou niet al te veel druk opleggen, want anders wordt het heel erg moeilijk. Maar nou ja, hij heeft wel 2 doelpunten gescoord, alleen wel met 0 punten thuis. Dat is toch niet al te lekker.
0: Ja, maar hij pluste dus 2 bij. En dat betekent dus dat hij nu op 4 goals staat in 2 wedstrijden.
1: Ja, dat is dan wel weer goed. Dus ik ga hem van de week weer even appen om wat druk bij te zetten.
0: Ja, houden jullie het wel goed bij daar het lijstje?
1: Ik moet even opschrijven, maar het zit goed in je hoofd tot nu toe, Rick. Complimenten.
0: Ja, 2 wedstrijden lukt dat
1: maar. Goed, dat was in ieder geval de speelronde van afgelopen zaterdag. Ja, donderdag dus die wedstrijd van Bernardus. En zaterdag spelen de rest van de teams uit de regio. En maandag hoor je uiteraard Rick dan weer hier in de ochtendshow met nou ja, dit blokkie. Ga je zelf nog ergens naartoe van het weekend?
0: Ja, dat was niet helemaal de bedoeling.
1: Oh.
0: Ja, maar er was een andere verslaggever die uiteindelijk toch niet kan. Dus het past niet helemaal in mijn agenda, maar ik ga het toch doen. Hoe dat precies uit gaat pakken, daar moet ik nog achter komen. Maar,
1: want FC Volendam zit dan even zonder perschef zaterdag?
0: Nou, wij spelen om 8 uur uit bij Almere City.
1: Oh.
0: En ik moet om 6 uur in Almere zijn. En om 2:30 geef ik verslag van de wedstrijd van ARC. Die dan om 16:30 klaar is. Het is een uur rijden naar Almere, nog langs huis om te kleden. Het wordt een krappe bedoeling.
1: Heeft er iemand nog een helikopter beschikbaar voor aankomende zaterdag? Rick Zinnige, die houdt zich aanbevolen.
0: Ja. Of een privéjet, mag ook.
1: Ja, zo, dat moeten we even Jake bellen van Utah. Goed, en zaterdag ben je weer te horen, Rick. Bij ARC dus, hè?
0: Ja, ARC.
1: Lekker. Nou, dat gaan we je horen. Vanaf 2 uur weer Sportlokaal met dus onder andere Rick Zinnige, maar natuurlijk ook met al zijn collega's erbij. Ja, dankjewel weer voor deze week. En nou ja, we spreken je... Wat is er? Hallo?
0: Hallo?
1: Oh, ik dacht dat je iets tussendoor riep.
0: Nee.
1: Nee, oké. Nou, dan ga ik verder met afsluiten. En volgende week, dan spreken we hem weer. Rick, dankjewel.
0: Ja. Yo.
1: De groeten.
0: De groeten.

0: 82 Chevy, haar nieuwe plaat die je afgelopen vrijdag kon horen. Want ja, een nieuwe Music Friday natuurlijk, toen is die uitgebracht. En nu dus hier in de ochtendshow, altijd fijn. Je nieuwe muziek ook zometeen zeker hier in de ochtendshow. En zometeen ook, dan gaan we het weer doen. We krijgen weer 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Jij kunt meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp op waar of niet waar. Geef de antwoord op en wellicht ben jij zo de dagwinnaar. En ook zometeen natuurlijk Richard Harreman met het regennieuws. Wat heb je erin zitten zo, Ries?
1: Ja, de onderhoudswerkzaamheden aan de Koudekerkse brug die worden duurder. Hoeveel duurder? Dat hoor je zo.
0: 4:30, tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal.
1: 8:30.
0: Oh ja, 8:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden bijvoorbeeld soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd, met grote onderlinge verschillen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. Het weer, in het westen bewolkt en 20 graden, in het binnenland zon en mogelijk 25 graden.
0: Dorot Megens, dankjewel. Richard Harreman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hij heeft het nieuws voor je uit de regio en je hoort hem nu.
1: De onderhoudswerkzaamheden aan de Koudekerkse brug worden 1,7 miljoen euro duurder. De gemeente had onvoldoende rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de brug. Ook vallen onder meer de kosten van de elektrotechnische installatie hoger uit. Het college heeft het extra bedrag alvast beschikbaar gesteld zonder goedkeuring van de gemeenteraad. De werkzaamheden beginnen in januari en duren een maand langer dan gepland. De zero-emissiezone in het centrum van Alphen aan den Rijn gaat op 1 januari in. In de eerste 6 maanden worden nog geen boetes uitgedeeld. De zone geldt voor zakelijke bestelauto's en vrachtwagens, niet voor personenauto's. Rond de zone worden inmiddels verkeers- en waarschuwingsborden geplaatst. Vanaf 1 juli 2027 gaat de gemeente wel boetes uitdelen. De bouw van 11 woningen aan de Kerkstraat in Oude Wetering ligt voorlopig stil. De projectontwikkelaar heeft de verkoop stopgezet omdat binnen 9 maanden niet de vereiste 70% van de woningen was verkocht. De gemeente wacht af en de ontwikkelaar onderzoekt of een aangepast plan mogelijk is. Het project leidde eerder al tot discussie over de omvang en mogelijke parkeer- en privacyproblemen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, een drukke en regenachtige ochtendspits. Met name druk in de zuidelijke helft van het land. Ook in de regio is het druk. 12 meldingen in totaal. 92 minuten vertraging gaat het om. Krijg van mij de langste, duren 10 minuten of langer. 10 minuten exact heb je vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Dat is tussen Leidschendam en Hoogmade. En ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag oponthoud. 12 minuten duurt die tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hofvliet. De A20 dan Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouw en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier. En 10 minuten ook op de N219, dat is Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. En die file staat tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle. Pim, hoe is het op het spoor verder?
3: Op het spoor is het momenteel redelijk rustig. Houd er alleen rekening mee dat als je in Rotterdam moet wezen, dat je als je via Schiphol reist, er een defecte trein is. Er rijden daardoor minder treinen op de hoge snelheidslijn. Dit duurt tot 9 uur.
0: Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken. En luister vooral naar de ochtendshow. Want wij helpen je deze maandagochtend door. Met muziek van de Far East Movement zometeen. En nu is Aaron Horse. En

0: Als we Rocketeer gaan ze vandoor Far East Movement en Ryan Tedder. Deed natuurlijk productie van de plaat, maar ja, zo was hij wel met meerdere platen betrokken. Maar dit keer dachten ze, nou laten we hem eens een keer in de featuring doen, omdat hij dan ook meezingt. Ryan Tedder van One Republic kennen we hem ook. Daarvoor ook nog Sweet Louie van Iron Horse, komt uit 1979 alweer. Lekker plaatje. Eigenlijk eentje in het kader van de Vergeten Parels, hè? Hoor je niet heel vaak meer op de radio.
1: Je hoort hem inderdaad niet vaak meer voorbij komen, inderdaad. Op zich wel mooi dat we dan zoiets hebben als dit. Dat we goed kunnen draaien.
0: Zeker. Want dat doen we graag zometeen natuurlijk ook. Over een uur dan gaan we de plaat draaien die jij wilt horen. Daarvoor kun je stemmen via @CDAlf op Instagram. Want dan hebben we weer het Rad van Fortuin. Vandaag spelen we met de categorie...
1: One Hit Wonder.
0: Ja, we hebben weer een aantal van die... eendags vliegen online gezet. Twee daarvan. En uit één daarvan mag je kiezen. Want die mogen we dan ook draaien. @studioalf op Instagram. Je hebt nog een uur om dat te doen. En via studioalf.nl/WhatsApp heb je de kans om mee te spelen. Met een ander spel. Dus waar of niet waar? Nou, dat is zeker waar hoor, dat je mee kunt doen. studioalf.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Want we krijgen weer 3 stellingen van vriend van de show Thijs van der Dussen. En aan ons de taak om daarom te antwoorden. En ja, als je alle antwoorden goed hebt, dan ben je misschien wel de dagwinnaar vandaag. En krijg je 3 stickers van ons. Dus speel vooral mee. studioalf.nl/WhatsApp. Ja, ook hier in de studio gaan we het weer doen. Zowel Pim, Richard en ik spelen mee. Gaat uiteindelijk niet om ons, hè, maar we vinden het ook gewoon leuk om mee te spelen. Want ook wij weten de antwoorden op de stellingen niet. Dus studioalf.nl/WhatsApp. Meld je daar. Zeg, laten we beginnen bij stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde, waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1 op deze mooie maandag. En die gaat over kikkers. Ja, een kikker kan via zijn huid water opnemen zonder het te drinken. Waar of niet waar?
0: Dit is Kermit de Kikker van Sesamstraat Nieuws. Ik moet altijd denken als iemand over kikkers begint aan Kermit de Kikker. Ik weet niet waarom. Maar goed, kunnen ze water opnemen via hun huid? Is de vraag, is het waar of niet waar, Pim? Wat denk jij?
3: Ik lijk me stug. Ik zeg niet waar.
0: Jij zegt niet waar, Richard Harreman.
1: Ik doe eens een keertje tegendraads. Ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Een keertje tegendraads. Ja. Je bent altijd tegendraads, zeg Pim. ik zeg ook dat het waar is namelijk. Okay. Dan de tweede stelling.
2: Stelling nummer 2. De oude Romeinen gebruikten beton ook onder water. Waar of niet waar?
0: De oudere wijnen?
1: De oude Romeinen.
0: Oh, Romeinen. Nog één keertje dan, Thijs. Even articuleren, jongen.
2: Stelling nummer 2. De oude Romeinen gebruikten beton ook onder water. Waar of niet waar?
0: Ja, dus alles wat er in het water is gebouwd door de Romeinen. Dat kun je wel stellen ondertussen. Pim, denk je dat het waar is of denk je toch dat het niet waar is?
3: Ik zeg waar voor de verandering.
0: Tegendraads.
3: Ja.
0: Tegendraads ook tegen Richard Harreman? Of zeg jij, ben jij het ermee eens?
1: Nou, deze keer ga ik erin mee. Ik zeg ook waar.
0: Jij zegt waar, oké. Okay. Ja, ik zeg dat het niet waar is. Okay. Ik ga wel tegendraads. Even nog één stelling over.
2: En stelling nummer 3. Er bestaat ijs dat bij hogere druk juist gemakkelijker smelt. Waar of niet waar?
0: Oké, kan ijs bij hogere druk smelten? Bestaat zulk ijs? Is het waar of niet waar, Pim?
3: Dit lijkt me wel waar, toch, eigenlijk?
0: Ja, je kan het aan ons vragen, maar je speelt het spel met ons, hè? Dus
3: wij
0: gaan niet antwoorden.
3: Als je een beetje naar Richard Harreman kijkt, dan kun je af en toe in zijn ogen zien van... je slaat de plank volledig mis.
0: Nou, dat gaan we dan horen, want wat denk jij dan, Ries?
1: Ja, weet je, ze zeggen wel eens... ik wil eerst even weten wat Pim zegt.
0: Hij zegt dat het waar is, toch?
1: Jij zegt waar. Ja?
3: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ze zeggen gewoon, de uitdrukking is onder druk wordt alles vloeibaar. Dus waarom ook niet? Dus ik zeg waar.
0: Waarom ook niet? Nou, ik ben met jullie eens. Ik zeg ook dat het waar is. Laten we ze een keertje herhalen dan. Alle 3 de stellingen, Thijs.
2: Welkom bij een nieuwe ronde, waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1 op deze mooie maandag. En die gaat over kikkers. Ja, een kikker kan via zijn huid water opnemen zonder het te drinken. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar is de vraag.
2: Stelling nummer 2. De oude Romeinen gebruikten beton ook onder water. Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag waar of niet waar.
2: En stelling nummer 3. Er bestaat ijs dat bij hogere druk juist gemakkelijker smelt. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Wat denk jij? Geef je antwoord door via de app studioalf.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. En als je alle antwoorden goed hebt, ben jij zo meteen misschien wel de dagwinnaar van waar of niet waar voor vandaag. En krijg jij 3 stickers van ons. Dus meld je. studioalf.nl/WhatsApp.

0: Miley Geyer en Ego of a Man. Lekker plaatje hoor. In de ochtendshow hoorde je hem. Wat je ook hoorde in de ochtendshow waren de drie stellingen op... van waar of niet waar. En als het goed is heb je daar antwoord op gegeven via de app studio11.nl/WhatsApp. Heb je meegedaan en maak je direct kans op de titel dagwinnaar. En drie stickers, want die liggen hier op je te wachten. Moet je wel de juiste antwoorden hebben ingestuurd. Maar laten we het maar eens even controleren, want ik ben ook benieuwd wie de dagwinnaar wordt hier in de studio. Gaat Pim maar eindelijk een keer met de winst vandoor? Ja, we vragen het ons elke week weer af. Elke week dan heeft hij twee antwoorden goed en bij de laatste sneuvelt hij.
1: Het zou wat zijn.
0: Dat je weer bij die derde sneuvelt. Want dan moet je toch even bij jezelf te raden gaan hoe dat zit die laatste.
1: Dat is de mentaliteit niet, Wes. We moeten ervan uitgaan dat we hem pakken.
0: Nou, laten we daarop inzetten dan. Beginnend bij stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde, waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1 op deze mooie maandag. En die gaat over kikkers. Ja, een kikker kan via zijn huid water opnemen zonder het te drinken. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar, dat is natuurlijk de vraag. En er is geantwoord via de app, maar wij hebben ook geantwoord. Wat had jij geantwoord, Pim?
1: Ik zei dat het waar was.
0: Jij zegt dat het waar was. Ries, wat zei jij?
3: Waar.
0: Jij zei,
3: bij stelling 1 zei hij niet waar, toch?
0: Ja, jij zei niet waar, Pim.
3: Ja.
1: Je zei niet waar?
0: Jij zei niet waar.
3: Zei je niet waar.
1: Oh. Ja. Nee, oké, dan hou ik hem erbij. Ja, ik dacht dat het waar zei, hoor. Maar...
0: Zei jij waar?
3: Nee, zei niet waar.
0: Genoteerd, inderdaad.
1: Dan blijf ik hem op niet waar zeggen.
0: Ja, je houdt hem op niet waar.
1: Ja, je moet het eerlijk houden.
0: Nou, voor de duidelijkheid, Richard, jij zei...
3: Waar.
0: Ik zei ook waar. Is het... Ja, want hier ging het tegen draads, hè? Dat Ries tegen draads was tegen jou. Dus,
1: ja, maar dat is die sowieso.
0: Ik zei ook waar. Is het waar of niet waar? We willen het weten. Thijs, kom maar door.
2: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. Begin ik bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, kikkers nemen veel vocht op via een speciaal deel van de huid. Vooral aan de onderkant van hun lichaam.
1: Kijk, en hier begint het dus alweer. Hier begint het hele gedoe en gezanig.
0: Je bent er gewoon niet bij met je hoofd vandaag, joh. Dat is lekker beginnen zo.
1: Zwaar weekend.
0: Ongelooflijk. Nou, stelling nummer 2 dan.
2: Stelling nummer 2. De oude Romeinen gebruikten beton ook onder water. Waar of niet waar?
0: Ja, waar het antwoord dus op stelling nummer 1 waar was. Is het dan waar of niet waar volgens jou, Pim? Die tweede stelling.
1: Deze had ik wel dan op waar. Ja, dan is dat... Ik wil eigenlijk gaan zeggen, dan is dat goed. Maar ik heb het tot nu toe dan ook weer fout gehad. Ik wou gaan zeggen, als ik het zeg, dan klopt het. Maar dat is het niet zo.
0: Die stelling gaat ook niet op vandaag.
1: Nee, dat maar... kunnen we stellen.
0: Klopt het wel wat jij zegt dan, Ries? Wat denk jij?
3: Ik zei waar.
0: Jij zei waar. Ja, ik ging daar dan weer tegenin. Ik zei dat het niet waar was. Maar is het waar of niet waar, Thijs? Jij weet het antwoord.
2: Stelling nummer 2, die is ook waar. Ja, Romeins beton kon zelfs onder water uitharden. Sommige bouwwerken in de zee zijn daardoor duizenden jaren blijven bestaan.
0: Oké, dus waar Ariel woont, weet je wel, van die Disney-film, dat is door Romeinen gebouwd.
1: Dat is crazy.
3: Ja.
0: Wauw. Er gaan werelden voor me open.
3: Ja.
0: En dan hebben we dus Atlantis, toch? Hoe die wereld daar...
3: Ja, maar dat was niet van de Romeinen, Atlantis.
1: Het is wel echt bizar.
0: Mensen kunnen het toch ook gewoon zo benoemen. Ja.
1: Maar het is wel echt bizar. We zijn dus gewoon ooit een keer gewoon vergeten hoe we beton moesten maken... omdat we dachten dat we het niet meer nodig hebben. Dat is bizar.
3: Ja, bizar, hè?
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd wat er nog allemaal in de Rijn ligt. Want aangezien Alphen aan de Rijn ook uit de Romeinse tijd komt ongeveer... dan misschien hebben we daar wel een tweede castellum liggen.
1: Ja, we zitten gewoon op een oud fort.
0: Ja, nee, dat sowieso. Maar misschien in de Rijn, zeg maar, verdieping min 2. Zou kunnen. We hebben nog één stelling over. Stelling nummer 3.
2: En stelling nummer 3. Er bestaat ijs dat bij hogere druk juist gemakkelijker smelt. Waar of niet waar?
0: Ja, onder hoge druk smelt alles, zei Richard dan. Nee, maar
3: onder druk wordt alles vloeibaar.
0: Oh, wordt alles vloeibaar. Ben je het daarmee eens, Pim?
1: Nou, ik zei dat het niet waar was.
0: Jij zei dat het niet waar
1: was. Nee. Ik zei waar. Ja, wel. Ja. Ik zei wel waar. Sorry.
3: Stel alle drie waar geantwoord op deze laatste stelling.
1: Dit is niet mijn rubriek.
3: Nee, ik heb het door. Je zit er niet in vandaag in de wedstrijd.
1: Nee, ik zit er niet Nee. Ik zit tussendoor die informatie erover te zoeken. Maar nee, ja, niet meer rubriek.
0: Nou goed, Ries die zegt al ondertussen dat hij ook denkt dat het waar is. En daarmee ik ook, want we hebben hier alle drie waar op geantwoord. Hebben we het bij het juiste eind, Thijs, of hebben we het alle drie fout?
2: En stelling nummer 3. Is ook waar, 3 keer waar. Ja, voor normaal ijs zorgt hogere druk ervoor dat het smeltpunt iets daalt. Dat komt doordat het vloeibaar water dichter is dan gewoon ijs.
1: Ja, maar dus als je gaat staan op een ijsblokje, dan...
3: smelt het sneller.
1: Joh.
3: Ja.
0: Ja, want je bent toch 38 graden?
1: Maar daar is het dus niet mee te maken, dat maakt met de druk.
0: Nee, dat maakt niet uit, maar je bent wel 38 graden, dus het smelt sowieso.
3: Ik hoop niet dat die 38 graden is.
0: Jawel.
3: Koorts.
0: Nee, 38 graden is tegenwoordig de normale temperatuur van de mens.
1: Okay. Mij ook toch, ja.
0: Ja. Maar goed, drie keer waar. Dat wilden we horen. Vooral binnenkrijgen via de app studio11.nl/WhatsApp. En dan gaan we even wat appjes doornemen. Bram die zegt namelijk waar, niet waar, waar. Ja, Bram, sorry. Ondanks dat je het heel erg spannend vindt. Zegt hij namelijk bij. Hij zegt, ja, ik doe gezellig mee. Ik vind het wel super spannend. Ik hoop dat ik win. Sorry Bram, dit keer niet. Hopelijk morgen dat het wel gaat lukken. Want dan krijg je een nieuwe kans natuurlijk. Mag je ook gewoon weer meespelen. Ja, Julia die heeft het ook niet goed. Die zegt niet waar, niet waar, waar. En fingers crossed, dat zegt Sven dan weer. Maar ook hij heeft het niet goed. Want hij zegt waar, waar, niet waar. Hij sneuvelt juist bij die derde stelling. Ja. Hebben we er nog eentje die we eruit kunnen pikken. En dat is namelijk het appje van Mees. En hij doet mee, zegt namelijk waar, waar, waar. En dat is volgens mij hartstikke waar.
3: Dat is hartstikke waar. Joh.
0: En dat betekent, Mees, van harte gefeliciteerd. Jij krijgt van ons de 3 stickers. En de titeldagwinnaar. Oftewel, het zit een keertje Mees vandaag.
3: Het zit een keertje Mees. Nou.
0: Van harte gefeliciteerd, Mees. Stuur even je contactgevers door en stuur het op. Want anders dan kunnen we jou de stickers niet opsturen. Wat is er, Ries?
3: Nee, niks.
0: Nee?
3: Dat is woordgrapjes. Hij kwam even goed aan. Nou, zulke zover. Dingen moet je doen aan het einde van de show. Niet te onverwegen.
0: Ja, ook. Want dat hou je een beetje scherp natuurlijk. Mm. Zeg, zometeen in de ochtendshow dan natuurlijk meer zin en onzin. Ook over een uurtje. Hè. Iets minder dan een uur zelfs. Je hebt nog 3 kwartier ongeveer. Om te stemmen via @studio11 op Instagram. 2 opties staan er voor je klaar. In de categorie...
3: One Hit Wonder.
0: En de winnaar gaan we zometeen draaien rond 9:45. Ook het nieuws uit de regio komt eraan, want... Richard Herriman, wat hebben we er zo meteen in?
3: 10 bomen in Kagebrazen krijgen een zogenaamde tree tag. Wat dat precies is, dat hoor je zo.
0: Dat hoor je zo meteen dus in de ochtendshow.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport.

0: Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. De
1: ochtendshow. Goedemorgen, 8:58. De maandagochtendshow, Studio van Kagebrazem. Tijd voor het nieuws dan. Van de NOS.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
3: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
2: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dorot Megens, dankjewel. Richard Arman heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. ARSC heeft in de vierde divisie met 1-1 gelijk gespeeld tegen Huizen. En 5 minuten voor tijd maakte Maarten Reineveld de gelijkmaker. Alphense Boys won voor de tweede keer op rij met 2-1 van SVC 08. Alvea speelde een doelpuntrijke wedstrijd tegen Den Hoorn. 4-4 is daar geworden. En in de vierde klasse won AVV Alphen de derby tegen Aarlanderveen met 6-0. En versloeg Koudekerk Nicolaas Boys met 2-0. Azen Woudse Boys verloor met 1-4 van SJZ. In het centrum van Alphen aan de Rijn is afgelopen maandag begonnen met de aanleg van een tweede waterbuffer. Die komt onder de Paradijslaan en moet ervoor zorgen dat bomen en planten in de zomer van water kunnen worden voorzien. De werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden. Boven de grond komt een groot plantenvak met een aquaduct van Kortenstaal. Eerder werd al een waterbuffer aangelegd op het Aarplein. Tim Boom en Kagebrazem krijgen een zogenoemde tree tag. Op het label kunnen inwoners zien wat de boom bijdraagt aan de omgeving, zoals het opvangen van regenwater en de productie van zuurstof. Ook staat informatie over de boom zelf op het label. De bomen staan verspreid over de gemeente. Een van de bomen is een 21 meter hoge moerascyprus aan de Stationstraat in Roelofarensveen. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Ries, jij vroeg vorige week je af wat Kortenstaal precies was.
4: Ja.
1: Dat is een sterk metaallegering van ijzer, waaraan koper, fosfor, chroom, nikkel en silicium zijn toegevoegd. Oftewel, het kan tegen water.
4: Jij zegt het.
1: Ja, het staat hier.
4: Ik vind het heel mooi.
1: Kan er ook niks aan doen, nou, wordt hier zo benoemd. Dus,
4: ik vind het prima.
1: Dan heb je bij deze je uitleg gehad.
4: Ja, dankjewel.
1: Jij ook bedankt voor het nieuws uit de regio.
4: Heel geleerd.
1: Ja, wat zijn we lekker bedankjes aan het uitdelen deze ochtend. De ANWB die deelt wat files uit, althans, ze melden ze vooral. Zes meldingen zijn er nog over. Half uur in totaal, je krijgt mij langs de dure 5 minuten of langer. Na een 4 Rotterdam richting Amsterdam is er 1 van. Want tussen knooppunt Ieperburg en knooppunt Hoflied heb je een vertraging van 5 minuten. Na 4 Den Haag richting Amsterdam, daar loopt het ook vast. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar is de vertraging 7 minuten. A12 dan Den Haag richting Utrecht tussen Reeuwijk en Nieuwebrug 5. En de laatste is de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. En je vertraging duurt zo'n 7 minuten. Hoe is het op het spoor, Pim? Is hetgeen wat je een half uur geleden hebt gemeld alweer voorbij? Of?
5: Dat kunnen we stellen, ja. Op het spoor zijn er momenteel geen werkzaamheden of storingen gemeld binnen de regio.
1: Dat is lekker. Hou in ieder geval de reisplanner in de gaten van de NS om jouw route te checken.
6: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kagebrazem.
7: Goedemorgen.
8: Wesley, goedemorgen.
7: Dit is... De Ochtendshow.

0: And Pray For Me, The Weeknd en Kendrick Lamar. En daarvoor de opdracht van afgelopen week in de voor of daarna uit het jaar 2003. Hilary Duff en Come Clean in de ochtendshow. Goedemorgen, 9:15 is het. Maandagochtend. Er is van alles aan de hand in de wereld. En we moeten wat dat betreft ook een beetje bidden voor de vrouw die in het water is geduwd bij... Paradijsplein, hè, was het gebeurd. Want daar is een vrouw in het water geduwd na een mogelijke ruzie over een statiegeldblikje. En de omstanders is uiteindelijk het water uitgehaald. Maar ja, volgens mij maken ze het goed, hè. Ze is niet gewond geraakt, begreep ik uit het nieuws.
1: Ik heb er helemaal geen informatie over voor de rest.
0: Nee, het is... maar goed, ja, toch sneu dat je dan ruzie krijgt om een statiegeldblikje van 25 cent. Hou eens op. Of ze heeft het gejat van iemand anders, maar dan moet je alsnog niet iemand het water induwen. Dat is ook niet heel aardig natuurlijk. Goed, ander nieuws dan nog, en dat is ook niet heel aardig, want bij de brandweerkazerne van Nieuwkoop is opnieuw ingebroken. Okay. We hebben de afgelopen weken natuurlijk al vaker van dit soort meldingen gelezen en ook voorgelezen op de radio. Maar bij Nieuwkoop is het voor de zoveelste keer, want dieven vernielden een raam in de roldeur. En gingen uiteindelijk zonder buit weg. Hulpverleners die bestelen, dat is natuurlijk al diep triest, maar... De daders waren ook nog eens een keer voor niets bezig, want uiteindelijk hebben ze niks meegenomen. Of de brandweer heeft het nu wel gewoon goed opgeborgen.
2: Aan de andere kant, wat kan je pakken daar? Wat kan je er halen?
0: Ja, je kan van alles pakken. Je kan de pakken pakken. Je kan een brandweerauto stelen, bewijzen van.
2: Maar wat kan je met een brandweerpak?
0: Ja, weet ik veel. Binnenkort is het weer carnaval. En niet dat ik nu mensen op ideeën wil brengen, maar ja, dat zou kunnen. Stink je wel de hele dag naar vuur. Want die pakken die worden wel gewassen, maar ja, dat blijft er natuurlijk in hangen. Mm. En buiten het feit om, ja, het ligt natuurlijk allemaal materialen, hè, waar ze wat goudgeld kan opleveren. Ja. Maar überhaupt, weet je, er is zo'n golf nu, zo'n beweging bezig om al die brandweerkorpsen af te gaan.
3: Ja.
0: Ik snap dat totaal niet, waarom het iedere keer moet zijn.
1: Ik vind het zo brutaal ook.
0: Ja, maar het is gewoon überhaupt brutaal.
2: Maar sowieso is alle vormen van diefstal is niet eens brutaal. Dan ben je gewoon een klootzak.
0: Ja, sowieso. Nou, ja, dat vind ik nog vrij aardig gezegd
2: in de
0: eigenlijk.
2: Zin van, je nakt van iemand die er wel voor heeft gewerkt.
0: Het is... Je zou het niet hardop mogen zeggen, maar er komt toch wel eens in mijn gedachten op. Van, ik hoop dat er een keer brand bij die mensen uitbreekt. Want het is belachelijk wat er gebeurt. Maar goed.
2: Ja, of ook dat er bij hun gestolen wordt. Is dat niet misschien een principe?
0: Nee, dan is het stelen voor het stelen. Dat vind ik ook... laten we dat vooral ook niet oproepen. Ja, dat brandt ook niet trouwens. Nou ja. Brandt wel bij Manchester City. Want daar is een historische straf mogelijk boven het hoofd aan het hangen.
3: Okay.
0: De Engelse topclub is schuldig bevonden aan vrijwel alle onderzochte financiële overtredingen. Over de sancties moet nog worden beslist. Alleen, ja, mogelijk zou dit degradatie kunnen betekenen, omdat het puntenaftrek gaat opleveren. Dat is vaak wel wat er bij financiële overtredingen wordt gegeven, hè, puntenaftrek. En dat zou dan zoveel zijn dat het Manchester City niet meer boven het hoofd hangt dat ze nog mee kunnen spelen om Europees voetbal. Zou toch wat zijn, hè?
1: Zou wat zijn,
2: ik heb meer gehoord zelfs.
0: Wat heb jij gehoord dan?
2: Nou, ik heb vernomen dat City naar de Premiership moet. Dus de klasse eronder.
0: Ja?
2: En dan moeten ze ook nog eens al hun titels inleveren.
0: Ja, de titels moeten ook worden ingeleverd. Nou ja, dat zou ook een van de straffen kunnen zijn inderdaad erbij.
2: Dus dan heb je dus en-en.
0: Ja, er ligt echt wat dat betreft een pakket aan maatregelen tegen de topclub. Maar goed, eerst moet het allemaal nog bewezen worden natuurlijk. Dan nog wat anders, want ik wilde het hebben over ziekenhuizen. Want meerdere ziekenhuizen die hebben namelijk een computersysteem wat wordt gedeeld. En dat uit voorzorg is uitgeschakeld vanwege beveiligingsproblemen. Ja, ziekenhuizen willen natuurlijk met elkaar communiceren dat als er een patiënt bij de een komt, dat het dossier ook aan het andere ziekenhuis kan worden overgeheveld, mits er toestemming wordt gegeven. Maar ja, goed, als er beveiligingsproblemen zijn, dan gaat het niet altijd goed. Patiënten kunnen daardoor tijdelijk geen gegevens bekijken en dan gaat de medische zorg dan volgens de ziekenhuizen gewoon door. Is de digitale deur wel op slot? Want daar kunnen ze dan niet meer terecht.
3: Het is
0: toch irritant als er dan wordt gezegd van, ja, uw uitslag staat online. U kunt inloggen en dan kunt u het daar bekijken en dan kan je het niet zien. Dus dan moet je contact opnemen en dan kan het ziekenhuis er zelf ook niet bij. Dan weet je niet wat er met jezelf aan de hand is natuurlijk. Zeg Richard Arman, jij hebt ook nog nieuws.
1: Ja, Israël die heeft de diplomatieke status van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de Westhoever ingetrokken. Ze moeten binnen 7 dagen vertrekken, meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Israëlische minister Sa'ar moeten ze weg vanwege Nederlandse anti-Israëlische maatregelen. Waaronder het importverbod voor goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Dat verbod werd deze week ingesteld en vandaag zou er al gecontroleerd zijn op Schiphol. De diplomaten in Ramallah zijn de Nederlandse vertegenwoordigers in de Palestijnse gebieden. Dus het blijft maar rommelen daar, hè? Het is echt...
0: Ja, het keeps on en dan going on.
1: Heb je dat verhaal nog gehoord van die documentairemakers? Die hebben...
0: Ja.
1: Die worden gewoon echt gewoon persona non grata, zijn ze gewoon genoemd door Netanyahu.
0: Er zijn documentairemakers?
2: Ja, er zijn dus zeg maar documentairemakers, die zijn Palestijns. Die hebben een documentaire gemaakt over gewoon letterlijk wat er nu gebeurt in Gaza.
0: Ja.
2: En daarin zijn zij nu dus, worden ze door de wet, wordt er gezegd... Ja, jullie zijn terroristen, dus zij mogen nooit meer of Palestina of Gaza in... Omdat er wordt gewoon gezegd, ja, jullie zijn terroristen. Maar het bijzondere van het hele verhaal is dat die gasten hebben eigenlijk volgens de hele wereld gewoon alleen maar de waarheid getoond. Ze hebben niet eens een bepaalde gekleurde waarheid laten zien. Het is vrij bijzonder.
0: Ja. Hetzelfde overkwam natuurlijk correspondent van de NOS uit Rusland, Iris de Graaf. Tegenwoordig zit zij... ze zit nu thuis hoor, want ze is zwanger. Althans, nee, ze is inmiddels bevallen. Maar zij was langere tijd was correspondent in Rusland. Totdat die oorlog begon.
1: Ja.
0: Daarna werd ze ook, zoals jij zei, persona non grata.
1: Ja.
0: Van Rusland. En mag zij eigenlijk, ja, het is haar officiële geboorteland, Rusland niet meer in. En of dat in de toekomst ook zou kunnen, mocht een Poetin aftreden of wat er ook mee gebeurt. Ja, waarschijnlijk gaat ze nooit meer Rusland in kunnen.
2: Nee, maar ja, de big difference in het verhaal is dat... Kijk, bij Rusland gebeurt het op een kleine schaal.
0: Nee. Al die journalisten zijn het altijd gezet, hè?
2: In theorie is het een kleine schaal in vergelijking... wat er nu gebeurt met Israël en Palestina. Want er worden nu ook journalisten al die gewoon in Israël verslag doen... over sportwedstrijden, worden verbannen.
0: Nee, dat klopt. Maar
2: het gebeurt op een schaal die nu... Dit is in de journalistieke wereld is het ongehoord wat er nu gebeurt...
0: Het erge was nog in Rusland dat mensen die werden geïnterviewd... die werden door een politiebusje of door een busje van het leger... werden ze van straat afgehaald en in het gevangen gestopt. Want zij mochten namelijk niet reageren op de journalisten daar. Dus het gaat er helemaal nergens over in de wereld. Maar wat er hier daar daadwerkelijk gebeurt... Ja, dat gaat echt...
2: In Gaza word je nu momenteel vermoord als je hebt gesproken met de pers.
0: Nou ja, dat... Het is een beetje à la de structuur van een dictator. Maar goed, daar mag je ook weer niks over zeggen natuurlijk. Hè? Want dan krijg je daar weer gedoe over.
2: Het is een gevoelig onderwerp.
0: Zeg, laten we dan even anders afsluiten. Want jij hebt ook nog wat nieuws. En dat is enerzijds is het toch wel feestelijk nieuws. Anderzijds ook weer niet. Want wat is er aan de hand?
2: Ja, ook een gevoelig onderwerp. Voor mij is het dan een heel gevoelig onderwerp. Na 2 jaar vol veranderingen sluit nachtclub De Generaal. Op veel weekendavonden waren de deuren al gesloten... maar nu blijft de club definitief dicht. De sleutels draagt de eigenaresse over aan de eigenaren van Schatjes. Die zijn al bezig met plannen aan het maken voor de ruimte. Ze denkt dat het in goede handen is.
0: Ja.

0: overnemen. Althans, gaan ze een nieuw concept erin zetten? Gaan ze schatjes doorbouwen? Niemand die het weet op dit moment, behalve de eigenaren zelf. Ik heb wel het een en ander gehoord, maar ja, dat is allemaal onbevestigd. Maar ja, wat er aan ideeën ligt, dat zou echt heel tof zijn.
1: Maar hoe werkt dit? In de zin van, ze heeft gewoon die sleutels gegeven, maar dan moet je toch ook...
0: Ja, ze hebben het toch weer gewoon overgekocht. Ik bedoel, ja, zij was gewoon de eigenaar van dat pand en zij heeft verkocht. En ze heeft al echt half jaar geleden geroepen van... Tenminste, dat is ook van wat ik vanuit het circuit heb gehoord. Van ja, tegen elk aannemelijk bod, neem het alsjeblieft over. Want,
1: ja, dat staat hier ook, dat dat eerder is ook geroepen. Maar ja, wel jammer, wel jammer.
0: Nou ja, jammer voor haar in ieder geval dat ze zich heeft geprobeerd in te zetten. Het niet is gelukt. Nou, gelukkig heeft ze de andere zaak nog waarbij het wel lukt, want die zit gewoon lekker vol.
1: Ja,
0: En ja, is het aan de nieuwe eigenaren om er een succes van te maken? En laten we in godsnaam duimen dat het lukt.
1: Zeker.
0: Want het zou zonde zijn voor zo'n pand als, als het leeg blijft staan natuurlijk.
1: En het is gewoon voor de jonge generatie heel goed om ook gewoon in Alphen, een best wel grote, een van de grootste dorpen van Nederland, is het best wel goed om te zeggen, er is gewoon één club of twee. En er is er nu nog maar één.
0: Ja, er zijn wel meerdere clubs, maar toch...
1: Ja. Er zijn echt clubs, er is er nu één. Want ja, de ander is...
0: Is toch ook weer een kroeg eigenlijk?
1: Ja, officieel is het wel, ik vind het een club.
0: Is het een club?
1: Ja, de muziek staat zo hard, je kan elkaar niet meer verstaan.
0: Nee, maar...
1: Dat is voor mij de grens of het een club is of niet.
0: Net een concert, er staat de muziek ook altijd veel te hard.
1: Dus,
0: sta je naast elkaar? Moet je sowieso niet doen bij een concert, want dan moet je gewoon lekker genieten van de muziek. Dus als je dit hoort spelen, dat is toch lekker, maar... Op het moment dat je in de club staat, ja, dan wil je wel een beetje een gesprekje voeren. En dan moet het iets zachter wel. Buiten het feit omdat het voor je gehoor gewoon niet lekker is. Daarom ga ik eigenlijk ook nooit meer uit. Omdat overal de muziek gewoon veel te hard staat.
1: Maar ja, ik vind dat wel wat hebben.
0: Ja. Maar wat hoop je dat er komt, Pim, tot slot?
1: Nou, goed, technobunkertje.
0: Technobunkertje?
1: Ja, lijkt me wel lekker.
0: Het is een feestcafé, hè, schatjes. Ik bedoel, ik weet niet of er ook techno wordt gedraaid, maar...
1: Nee, maar dat zou dus wel kunnen.
0: Ja, het zou kunnen. Nou, we gaan het zien. En merken vooral wanneer het geopend wordt. Is nog niet bekend, maar nou ja. We kunnen binnenkort weer uit. Althans, hopelijk. Als het goed loopt. Ja, de eerste paar weken misschien, maar daarna zien we het wel weer.
1: Hopen.
0: Nou, fingers crossed wat dat betreft. Nou, fingers crossed niet zometeen op de radio al. Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb nu hier.

0: Kingdom of Fear van natuurlijk Cameron Whitcomb hier in de ochtendshow. Zometeen nieuws weer en verkeer en ook het nieuws uit de regio. Ries, wat heb je erin zitten zo?
1: Bijna 15% van de voertuigen op de Steekseweg rijdt te hard. Of daar iets aan gedaan gaat worden, dat hoor je zo.
0: Ja, vooral niet doen. Lijkt me het beste advies, maar goed.
1: Zeker.
0: Meer zometeen daarover in het regennieuws. Eerst Aretha Franklin en George Michael. Ik weet dat je erop wacht. Maar ze gaan echt zingen. I knew you were waiting for me.

0: Nou, dat lekker deze Golden Oldie van Aretha Franklin en George Michael. And I Knew You Were Waiting For Me. 1987 alweer komt hij vandaan, maar hij voelt nog als de dag van gisteren.
1: En inmiddels zijn ze er allebei al niet meer.
0: Nee, dat helaas, ja. Maar goed, gelukkig leeft de muziek dan ook wel weer voort. En de tijd ook, want het is 2:30. Zometeen in de ochtendshow, dan horen we de winnaar in het Rad van Fortuin. Je hebt nog een kwartiertje om te stemmen via @studio11 op Instagram. De categorie?
1: One Hit Wonder.
0: Die hanteren we vandaag en daarvoor staan er 2 platen voor je klaar. Ja, welke plaatje je zo gaat horen, dat is aan jou. Stemmen doe je dus nog even op @studio11 op Instagram. Eerst nog even het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden bijvoorbeeld soms voor hetzelfde ticket 10 prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. Het weer, in het westen bewolkt en 20 graden, in het binnenland zon en mogelijk 25 graden.
0: Dorrel, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. Richard Arman, die zit ervoor. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bijna 15% van de voertuigen op de Steekseweg rijdt te hard. De hoogst gemeten snelheid is 139 km per uur, terwijl er maximaal 60 mag worden gereden. Bewoners vragen al langer om maatregelen, zoals een lagere maximumsnelheid. Het college ziet daar voorlopig geen aanleiding toe. Wel wil de gemeente met de politie overleggen over gerichte snelheidscontroles. Rick Winterink is benoemd tot erelid van VVW Koudekerk. Tijdens de algemene ledenvergadering nam hij na 16 jaar afscheid als bestuurslid, waarvan 7 jaar als voorzitter. Winterink kreeg ook de gouden speld van de KNVB voor zijn jarenlange inzet. Henk Griffioen neemt het voorzitterschap over. Winterink blijft naar eigen zeggen regelmatig langs de lijn en in de kantine te vinden. Elektrische auto's opladen bij openbare laadpalen wordt de komende tijd goedkoper in Kagen-Brasem. Ook komen er komende jaren meer laadpalen bij. Nieuwe palen krijgen een scherm waarop de laadkosten zichtbaar zijn. De nieuwe laadpalen worden geplaatst door Total Energies en Velian. Ook bestaande laadpalen krijgen de nieuwe tarieven. Daarnaast wordt slim laden ook mogelijk. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Slim laden is ook mogelijk. Ja. Wat wordt dan slim?
3: Ja, volgens mij is dat als je hem aanhangt dat je kan zeggen van ik wil tussen dan en dan wil ik opgeladen of zoiets.
0: Oh, dat je er echt een tijdsblok aan hangt.
3: Ja.
0: Dat hij ook stopt. Dat je daar niet, zeg maar, ineens na 3 uur achterkomt. Hé, hey, shit, hij hangt nog.
3: Ja.
0: En staat nog aan. Dus de teller blijft ook doorlopen.
3: Dat loopt allemaal door.
0: Oké. Okay. Nou, dat is een beetje slim laden. Ja.
4: En dan kun je dus ook kiezen wanneer je wil laden, wanneer het goedkoopst is.
0: Ja, precies. Ja. Moet niet iedereen dat doen, want anders dan haalt het niks uit natuurlijk. Of is er geen stroomtekort. Maar goed, er is ook geen tekort meer aan files, want er is nog maar eentje over. Gelukkig maar, want dan rijdt het lekker door. De A4 Den Haag richting Amsterdam, daar rijdt het iets minder door. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwmeer staat 7 kilometer. En je extra reistijd bedraagt daar zo'n 6 minuten. Rijdt het wel door nog steeds op het spoor, Pim?
5: Nou, daar rijdt het zeker door. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld op de regio.
0: Nou, dat is lekker. Je hebt nog ongeveer een minuutje of 10 om te stemmen via @studio11 op Instagram. Want zometeen de winnaar van het Rad van Fortuin. Ja, we hebben net gehoord van Richard, One Hit Wonders. 2 daarvan staan voor je klaar. En 1 daarvan mogen we draaien. Dat is aan jou, @studio11 op Instagram. Doe het!

0: moet zeggen, ondanks dat we hem echt wel heel vaak draaien in de ochtendshow en vaak horen voorbij komen op de radio, weet ik nou nog steeds niet of het nou een liefdesliedje is of een goedmakertje. Het zou zo maar kunnen dat de heren van Toto aan hun geliefde zeggen I can't stop loving you, omdat ze daarvoor iets hebben gedaan wat niet helemaal kosher is. Of omdat ze zijn vergeten om hun trouwdag te vieren. Een bloemetje voor de vrouw of wat dan ook. Of voor de man kan natuurlijk ook.
1: Maar hoe noemde je nou een liefde? Wat?
0: Een liefdesliedje of een goedmakertje. Zo noemde ik het. Ja. Ik weet het niet wat de heren ermee bedoelen. Ze willen wel de liefde verspreiden. En daarom dat ze ook roepen, I can't stop loving you. We houden van Toto en daarom hoort ze ook hier. I know van Lucas en Steve hoorde je ook hier. En wat je ook hoort is natuurlijk de keuze die jij hebt gemaakt in...
2: Het wat?
3: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Vandaag staat het Rad van Fortuin in het teken van...
3: One Hit Wonder.
0: Dat zijn die eendagsvliegen. De artiesten die een plaatje hebben uitgebracht, die volledig viral gaat. Ja, zelfs vroeger ging het helemaal viral. Alleen op een andere manier. Maar daarna heb je nooit meer wat van ze gehoord. Althans, hebben ze wel misschien een poging gewaagd. Maar is het nooit meer een hit geweest. Ja, vandaar dat we ze dan als One Hit Wonder kunnen bestempelen. Een van die artiesten, dat is een keuze die Richard Harman heeft gemaakt. Waar gaat het dan om?
3: Republica en Ready to Go.
0: Ja, daarna nooit meer wat van gehoord. Althans, niet een echte hit of zo.
3: Ze had natuurlijk nog Drop That Gorgeous, maar dat is nooit echt een hit geweest.
0: Nee, dus precies. Ja, dus officiële One Hit Wonder. Ja, wie we echt nooit meer wat van hebben gehoord is van Tim Deluxe. In The Zeros is hij lekker gegaan met It Just Won't Do. Daarna... Ja,
4: van de aardbodem verdwenen.
0: It doesn't, want van de aardbodem verdwenen inderdaad. Ja, volgens mij is hij wel eens betrokken geweest bij... hier en daar een samenwerking, of heeft hij het nog wel eens geprobeerd, maar het heeft nooit meer de hitlijsten gehaald.
4: Weet je ook echt een One Hit Wonder is, ben ik dus laatst achtergekomen, Gustavo Lima.
0: Gustavo Lima?
3: Klopt, inderdaad.
0: Is ook de lambada, ja.
4: Maar niemand weet volgens mij waar die gast nu is. Die is echt van de aardbodem verdwenen. Ja. Die heeft echt een zomerhit gehad. Hè. Echt gewoon, iedereen kende het.
0: Ja, het kan best zijn dat hij in die Latin-landen, weet je wel, in Argentinië, andere landen in Zuid-Amerika of in Spanje zelf, dat hij nog wel eens met een liedje aanzetten. Maar het haalt in ieder geval niet met de rest van Europa.
3: Nee.
0: Nou, niet dat Zuid-Amerika nou in Europa ligt, maar de rest van de wereld, laat ik het daar maar op noemen. Maar goed, is inderdaad een One Hit Wonder. Nou ja, goed, die twee keuzes die wij hebben klaargezet, zijn dat ook. En daarom doen ze volledig mee vandaag. Maar welke One Hit Wonder wil jij horen, dat is natuurlijk ook de vraag. Daarvoor heb je kunnen stemmen en dit is de uitslag.

0: Ja, Richard Arreman, wat voor uitslag staat er op jouw scherm? Welke one-hit wonder gaan wij zo horen?
1: Nou, we hebben weer een duidelijke winnaar. 73% van de stemmen is gegaan naar de winnaar. En het is geworden.
0: Wacht even, ik ben nog niet helemaal klaar, geloof ik.
1: Oh.
0: Ready to go, wil jij vragen?
1: Dat is de winnaar inderdaad van het Rad van Fortuin van deze maandag.
0: Ja, daar was ik al. Ja, ik denk, ik ga er alvast maar op inspelen, want winnen doe ik toch niet meer van je. Dus ja, maar zo ready was ik niet. Maar ik ben nu wel
1: Ready
0: to go. Ja.
2: Doei. Het Rad van Fortuin.
0: Wij gaan nog niet, hoor. Nog lange niet. Nee, we gaan nog niet naar huis.

0: zo zonde dat ze het nooit meer hebben gehaald. Baby, I'm ready to go. Een echte hit, maar dit was één van. Ready to go, nee, één van. De enigste. Ready to go van Rome Republic. En jij koos ervoor als winnaar
1: One
0: van
1: Republic.
0: De...
1: Rome Republic? Wat is dit nou?
0: Nee, van de Republica natuurlijk. Ja. Ja. En Rome Republic heeft er niks mee te maken. Alhoewel, Rome Republica, maar goed. God, 97 komt hij uit, Republica en Ready to go. Jij koos ervoor als winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. De categorie One Hit Wonder, daar ging het om. Maar ja, welke categorie wordt het morgen?
2: Het Rad van Fortuin.
0: En daarvoor zit Pim weer bij het rad om er een flinke slinger aan te geven. Waar hoop jij op, Pim? Niet weer op de Boring Girl bent, hoop ik toch?
1: Nou, het is jammer dat...
0: In feite wel.
1: Dus. Wonder OSG, ja, eigenlijk wel, maar oké, dan ga ik wat anders kiezen. Nou, ik zeg dan albumtracks.
0: Albumtracks, oké. Okay. Nou, het is aan jou. Jij gaat je hand eraan leggen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, jij zegt, is het aan mij? Maar ja, ik heb weinig invloed.
0: Nou ja, jij moet wel die slinger geven. Dus als jij hem op de juiste manier timet, dan moet het goed komen, neem ik aan.
1: Ik zit er klaar voor.
0: Dat is mooi. Dan zeg ik 1, 2, 3...

0: Ja, onderstreep geluid vind ik het is het een leuke rubriek geworden. Het groene vakje, de foute party.
1: Oh,
0: oh ja, zeker.
1: Gaat
0: heel snel deze keer.
1: Het was, zo ready to go was ik niet.
0: Nee, ja, het groene vakje en de foute party.
1: Foute party.
0: Ik heb geen flauw idee welke nummers hiervoor beschikbaar zijn.
1: Nou ja, alle guilty pleasures, jongens. Ja. Je kan in principe overal uit kiezen als het maar...
0: fout is.
1: Nou ja, als de een maar denkt van, heb je het, waarom dat, weet je wel?
0: Door het leven André Hazes, is dat maar fout of is dat 100% NL?
1: Nee, dat kan. Nou, dat 100% allebei.
2: Fout.
1: Dat kan allebei.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is en zowel 100% NL als fout, maar hij kan zeker onder fout.
0: Hij overlapt elkaar.
1: Ja. Ah. Maar goed, of dat de keuze wordt of een ander plaatje. Ik denk wel een keer een ander plaatje, want we hebben die wel heel vaak gehad ook. En er zijn zoveel foute nummers te verzinnen.
2: Ja, daarom.
1: @CDLF op Instagram, houd in de gaten, want vanmiddag komt dat weer online. Twee keuzes en één daarvan moet jij maken. Want uiteindelijk mogen we maar één plaatje draaien. Jij bepaalt door te stemmen welke. En doe dat vooral vanmiddag. En dan morgen om 9:15 hoor je de winnaar in de ochtendshow.

ik wil zijn droom niet verpesten, maar ik denk dat hij lang kan wachten. Wait till my kingdom comes. Blanks in de ochtendshow van de Studio van Karebrazem. Aan de andere kant, je moet altijd je dromen blijven naleven. Zo is het ook. Zeg, het zit erop voor vandaag, aflevering 585 van de ochtendshow op Studio van Karebrazem. Morgen dan aflevering 586. Pim, jij bent er dan niet bij.

0: Hey, volgende week ben je er als het goed is wel weer bij.
1: Zeker.
0: Maar morgen zit je natuurlijk vol in de voorbereidingen op jouw avondprogramma.
1: Ja, de platenkamer. Ga luisteren, lieve mensen. Ga luisteren.
0: Ongekende zelfpromotie.
1: Hey, het is op dezelfde zender.
0: Dan maken wij de promotie wel. Morgen om 7 uur dan begint hij weer. De platenkamer met dus Pim. En vooral luisteren. Maar blijf überhaupt vooral luisteren. Want we hebben nog zoveel meer voor je te goed. Dat allemaal op Studio Alphen Karig Brasem. Morgen door de ochtendshow om 7 uur. Met dus ook Richard Harreman.
1: Ja.
0: En ik ben er als het goed is ook gewoon weer bij. Althans, jij. Ik heb niet gehoord dat morgen niet hoeft. Dus. Maar het is altijd een feestje om er weer te zijn. Dus morgen dan begint dat feestje weer. En we sluiten dat feestje altijd af met...
2: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Deze banger. Twee vissen die komen elkaar tegen. Zegt de een vis tegen de ander... Hi! Zegt de andere vis... Hey, waar?
1: Ja, het is de
3: lachband start.
1: Het is dat echt die lachband erin zit. Ja. Anders wordt het echt, echt triest.
3: Het wordt steeds erger, dat niveau, hè?
0: En tot slot nog een raadseltje voor jullie.
3: Nou.
0: Het is van binnen grijs, maar van buiten doorzichtig. Wat is het?
1: Van binnen grijs? Nee,
3: van buiten doorzichtig.
0: Ja, van binnen is het grijs en van buiten doorzichtig. Wat is het?
3: Een grijze bal, weet ik dat.
0: Nee.
1: Visdik.
0: Nee. Een olifant in een plastic zakje.
3: Dan een groot zakje dan.
0: Zeker.
3: En weer die lachband, hè?
0: Altijd. Ja.
1: Ik snap hem niet.
0: Je snapt hem niet?
1: De olifant is toch niet doorzichtig?
3: Nee, maar het zakje
0: plastic
3: wel.
0: Plastic zakje toch wel?
1: Maar is het geen zakje?
3: Nee, ja, dat zeg ik ook al. Een groot zakje dan.
1: Flinke zak.
0: Zak van...
3: Ik vind het goed. Ga naar huis.
0: Houdoe. Tot zover. Over houdoe gesproken is het meest gebruikte woord vanuit een dialect, hè?
3: Is dat zo?
0: Ja, dat is onderzocht.
3: Okay.
0: Dus, er zijn zoveel dialecten in Nederland, maar houdoe is het meest gebruikt.
3: Nou, dus, niet gek eigenlijk.
0: Nee.
3: Wordt volgens mij zelfs in Brabant als in Limburg gebruikt, dacht ik. Dus.
0: Oh, in heel Nederland. Ik bedoel, wij zeggen
3: ja,
0: dat wel eens.
3: Ja, daarom.
0: Houdoe. Ja, je gebruikt hem net zelf ook.
3: Daarom.
0: Ja. We zouden eigenlijk moeten proberen om dit als meest gebruikte term...
4: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
0: Ja, precies. En houdoe.
5: Mag ik nog heel even radio luisteren?
6: En als je dan wel luistert, dan heb ik het me in of niet.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerder de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze wordt

0: vanochtend ook overhandigd aan de protesterende Dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn

0: Rivieren buiten oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug. 5 kilometer file, 10 minuutjes vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam, 5 minuten vertraging bij Rotterdam Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, 10 minuten vertraging bij Harmelen. En 5 minuten op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Suurhofbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij De Meren. Die rijstrook is dicht en daardoor 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit.

0: Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen 10 kilometer en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag Zuid. En 10 minuten vertraging op de A12 al vanuit Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten Oost en Harmelen rijden langzaam. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 ook alweer file vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij de Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer. Daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
2: Dit is de dag. Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, je vertelde net, Ries, het nieuws over die fietser op de bedrijfsweg in Alphen aan de Rijn, die door een vrachtwagen ten val is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht.
2: Ja.
1: Er gebeuren nog veel meer ongelukken. Daar hebben we het de laatste tijd heel vaak over. En daarmee is de verkeersveiligheid, en dan met name op de Azielaan, al jaren zorg voor discussie. Begin deze maand ging het opnieuw mis op de rotonde bij de Zuiderkerkring. Een verkeersdeelnemer werd aangereden, liep nekletsel op en moest naar

0: ziekenhuis. Voor Rijngouwen Lokaal is dat aanleiding om opnieuw vragen te stellen aan het college. Wat maakt namelijk deze weg volgens de partij zo onveilig? En ja, welke maatregelen zijn er nodig? Daarvoor hebben we aan de telefoon de fractievoorzitter van Rijngouwen Lokaal, Ank de Groot. Ank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kun je ons even meenemen naar de situatie? Wat is er precies gebeurd op de Azielaan?
1: Nou, daar, ik kreeg een signaal van, van de vrouw van de man die is aangereden.
0: Ja.
1: De man die reed op de fiets, was op weg naar een klusje binnen de kerk. En ja, die is aangereden en zodanig ernstig dat hij een nekletsel heeft. Hij is inmiddels weer thuis, maar moet wel wellicht maanden revalideren. Dus ik vind dat nogal wat.
0: Ja.
1: En zij benaderde mij, zij wonen daar ongeveer nu een jaar. En ze zei, joh, ik hoor dat daar gewoon elke keer problemen zijn. Nou, dan klopt dat wel. Want wij hebben in het begin, 2021, 2020, zijn er ook wel eindeloos discussies over die Azielaan geweest. Nieuwe Land heeft daar toen ook vragen over gesteld. Wij zijn daar toen mee bezig geweest. Het college heeft een onderzoek gedaan en die zeiden, ja, het valt eigenlijk wel mee. Toen ging het met name om de snelheid. Het zijn allemaal rotondes op die Azielaan. En zijn mensen schijnen dan tussen die rotondes nog even vol gas te geven. Nou, er zijn al veel meer ongelukken gebeurd. Bijna ongelukken. Ik hoor van mensen die daar wonen sowieso dat het daar idioot druk is. Maar wat mijn probleem is, niet alleen dit, maar in de stukken van de zero-emissiezone blijkt dat de Azielaan zometeen nog veel drukker gaat worden. En dan denk ik van ja, er moeten daar ook nog eens een keer op de Euromarkt 700-800 huizen of zo gebouwd.
0: Ja.
1: Hoe gaan we dat daar oplossen? Want het is nu al gevaarlijk. En ja, langs de Azielaan staat gewoon een hele hoop huizen. Het is gewoon een hele drukke omgeving. En het is niet de enige plek in Alphen. Hè. Mensen aan de Steekweg klagen. Mensen aan de Horen klagen. We bouwen alles vol. Maar we vergeten dat daar ook steeds meer verkeer bij komt. En nou, dat baart mij wel zorgen.
0: Ja, en vandaar ook de vragen. Het gaat voor de duidelijkheid om de rotonde inderdaad. Die eigenlijk, ja, het centrumgedeelte, Hoge Zijde, samen met... of is dat de lage? Nee, dat is de hoge zijde. Samen met Kerkezanen verbindt. Dat is echt bij de Euromarkt daar. Is ook best wel een onoverzichtelijke rotonde, naar mijn mening.
1: Het is een hele onoverzichtelijke weg sowieso. Het is onoverzichtelijk. Het is druk. Er komt ook overal verkeer vandaan. Je hebt de spoorlijn die er ook nog ergens... ik bedoel, het is allemaal dat stuk daar. Allemaal richting, richting Kerkezanen. En... ja, ik snap aan de ene kant, hè, omdat ik dat het college zegt van ja, weet je, het is een doorgaande weg en weet ik wat allemaal. Maar ja, je zal daar toch rekening mee moeten houden, want er wonen gewoon mensen. En een ongeluk, ik bedoel, maar er zijn veel meer ongelukken gebeurd. Daarom heb ik ook gevraagd van joh, hoe vaak is de ambulance nou uitgerukt naar de afgelopen jaren naar die Azielaan? Want ja, je kan wel zeggen van het verkeer neemt zometeen nog meer toe, ja, en dan wat?
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De rechter in Rotterdam heeft een man 8 maanden cel gegeven voor een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De 19-jarige man had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 km per uur op een weg reed waar je maximaal 50 mag. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, zeggen de autoriteiten daar. En SpaceX heeft vandaag voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. Het weer, vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen dan droog, met wolken en zon en maximaal 28 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 88 kilometer file op de wegen in onze regio. Dik 20 minuten vertraging op de A4 bijvoorbeeld vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag Zuid de kop van 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Hoogmade kom je in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag een kwartier vertraging bij Harmelen. Een uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want het rijdt langzaam over 8 kilometer tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging richting Hoek van Holland op diezelfde A20 bij het Terbrechtseplein. En ook langzaam rijdend verkeer op de N209, Hazeswoude richting Rotterdam. Bij Bergsenhoek Noord, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voetbalvereniging Bernardus in Haaswouden-Rijndijk. Een bijzonder nieuw team is daar van start gegaan. Kinderen met en zonder beperking trainen en voetballen er samen. Ieder gewoon op zijn of haar niveau. En het draait daarbij niet alleen om voetbal, maar ook gewoon om het meedoen, plezier maken en ook om nieuwe vriendschappen te sluiten. Hoe werkt zo'n inclusief team dan eigenlijk in de praktijk? En ja, hoe zijn de eerste stappen en de eerste weken verlopen? We praten erover met Serine Wesseling. Serine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Bernardus heeft nu voor het eerst dus een inclusief voetbalteam. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Een team waar iedereen welkom is, ongeacht wat je hebt. Dat was er eigenlijk nog niet bij ons in de buurt op de vereniging. Dus alle kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, die zijn bij ons welkom.
1: Ja.
2: En we trainen elke week. En eigenlijk net als andere teams.
1: Ja, in principe is het gewoon een normaal voetbalteam. Alleen, het is een inclusief voetbalteam. Ik zei het net al, ja. Kinderen met en zonder beperking trainen en voetballen er dan samen. Hoe gaat zoiets dan precies?
2: Nou, eigenlijk niet heel anders dan een ander team. We beginnen met een warming-up. En daarna doen we wat oefeningen met de bal. Pingelen heen en weer. En we eindigen ook met een wedstrijdje. Het is wat meer afgestemd op de individuele behoeften. De kinderen spelen samen met elkaar. En we zien eigenlijk dat het gewoon heel goed gaat. En de kinderen, ze helpen elkaar. Ze accepteren elkaar. Ze zien die verschillen helemaal niet. Het is gewoon heel tof om te zien dat iedereen er gewoon bij hoort.
1: Ja, het gaat wat dat betreft echt om het meedoen en het plezier maken. Een inclusief voetbalteam, je hoort het niet vaak. Waarom zijn jullie dat begonnen?
2: Nou, eigenlijk mijn eigen situatie. Ik heb een zoon.

0: van 9 met een syndroom, waardoor die allerlei beperkingen heeft, zeg maar. En waardoor die eigenlijk niet in het standaard sportaanbod bij ons in de buurt. Daar komt hij gewoon niet voor in aanmerking. En ik ben op een gegeven moment een paar jaar geleden gaan zoeken. En er was gewoon eigenlijk niks voor hem. En toen is de stichting EcoPlay, die zet zich in om sportverenigingen een inclusief team op te zetten. Dat kwam op mijn pad. En toen dacht ik, weet je, ik ga toch eens proberen om dat gewoon op onze eigen voetbalvereniging voor elkaar te krijgen.
1: Dus je bent eigenlijk de grondlegger dus van dat team?
0: Ja, nou, het idee om het voor mijn eigen kind te regelen, ja.
1: Ja. En dus jouw kind die kwam nergens aan de bak eigenlijk als sporter of kon nergens terecht. Dat is nu dan opgezet, maar ja goed, in je eentje kun je niet voetballen. Op een gegeven moment moet je meerdere mensen daarbij betrekken. Hoe is dat dan ontstaan?
0: Nou, ik heb Bernardus eigenlijk benaderd en zij waren meteen heel enthousiast. En we doen samen. Ik heb een andere trainster met wie we het eigenlijk hebben opgezet en wij doen samen de trainingen. En we proberen kinderen uit de buurt, maar ook andere omliggende gemeenten te benaderen van ze zullen er zeker zijn. Wees welkom bij ons in het team. Dus dat stukje is echt nog in opzet. We hebben nu 2 trainingen gehad. En er mogen heel wat kinderen nog bij komen eigenlijk in het team.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er in onze regio. Veel vertraging weer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij elkaar 29 kilometer langzaam. Maar enigszins doorrijdend verkeer tussen Roelevarensveen en Knoop en Ketelplein. De vertraging daardoor een half uur. 3 kwartier vertraging nog op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 19 kilometer file. Rijdt langzaam vanaf het Terbrechtseplein. A16 Rotterdam-Breda bij Knoop en Ridderkerk nog eens een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam. Delfshaven. Bij Wassenaar op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar staat de kop van 3 kilometer file. Vanaf Leiden doe je er een kwartiertje langer over. En die vertraging heb je ook op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 25 jaar geleden is er een crematorium gebouwd in Alphen aan de Rijn. En na 25 jaar was het dan tijd voor een flinke vernieuwing van het crematorium in Alphen aan de Rijn. Het gebouw aan de verlengde Aarkade is afgelopen maanden grondig verbouwd, zodat nabestaanden meer mogelijkheden krijgen om afscheid te nemen op hun eigen manier en daar ook vorm aan te geven. Aanstaande zondag dan kunnen belangstellenden tijdens een open dag de vernieuwde ruimtes en ook de plekken achter de schermen bekijken. Aan de telefoon is manager Joanne Kamstra. Joanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, toch een hele gekke vraag, want tijdens een open dag kun je natuurlijk dan achter de schermen een kijkje nemen. Maar ik neem aan dat we niet in de crematie over een kijkje mogen nemen, of wel?
2: Dat kan zeker. Okay. Ja, dat is altijd de ruimte waar de mensen toch stiekem wel heel nieuwsgierig naar zijn.
1: Ja.
2: En onze ovenist die staat daar en daar kunnen jullie alles aan vragen. Dus het is zeker de moeite waard om niet alleen natuurlijk voor de ovenruimte te kijken, ook voor de andere ruimtes. Maar
1: zeker.
2: Jullie mogen alles zien zondag.
1: Toch een gekke vraag. Het is toch niet dat we daar nog deeltjes van Tante Gerda zien liggen?
2: Zeker niet. Nee, uiteraard. Nee hoor, dit is heel respectvol. Uiteraard is de oven ook leeg. Jullie gaan geen gekke dingen zien of enge dingen of
1: Nee, dat wordt altijd gewoon helemaal opgeruimd, hè, voordat eventueel een volgende dan komt.
2: Uiteraard.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Want, hoe gaat dan zoiets? Vraag ik me af.
2: Mensen denken ook altijd, gaan we met meerdere tegelijkertijd? Dat is absoluut niet waar.
1: Nee.
2: De persoon blijft ook in de kist en gaat als één persoon, zeg maar, gaat de oven in. Nou, dat proces dat kan 1,5-2 uur duren. Wordt de oven geruimd. En daarna het is natuurlijk heel warm, dus wordt het afgekoeld. En daarna

0: malen wij het tot as.
1: En daarna dan wordt het schoongemaakt? Of zijn er aparte... niet dat oma Gerda en opa Henk zeg maar bij elkaar uiteindelijk komen?
0: Nee, zeker niet. Nee. Wij hebben ook allemaal stofjassen aan en ook een kap op. Hè, want er komt natuurlijk best wel veel stof ook vrij. Dus we schuiven eigenlijk alles naar de achterkant van de oven. Daarna borstelen we alles, zodat de hele vloer weer helemaal schoon is. Okay. Je hebt natuurlijk ook nog wel eens spijkertjes die uit de kist komen. Dus alles die gaat eruit, zodat die weer helemaal schoon is eigenlijk voor de volgende.
1: Het wordt natuurlijk op een hele zorgelijke manier wordt het allemaal geregeld. En dat doen jullie altijd heel netjes. En dat wordt natuurlijk, dit soort vragen kun je ook gewoon stellen tijdens die open dag. Dat heeft ook te maken natuurlijk met die verbouwing. Hè? Na 25 jaar is het crematorium verbouwd. Waarom was het nodig dan na 25 jaar om het te verbouwen?
0: Sowieso wilden we natuurlijk ook wat meer met de tijd mee. We merken dat de vraag naar... de traditionele uitvaarten met 45 minuten aula en 45 minuten koffiekamer, dat werd eigenlijk steeds minder. Mm-hmm. Die zijn er wel nog steeds. Maar de vraag naar informele uitvaarten, die werd eigenlijk steeds groter. En dat betekent dus dat het wat meer wat losser mag. Dus de overledene staat ook gewoon de hele tijd, is aanwezig. Er wordt een kopje koffie gedronken, een biertje getapt. Dus de traditionele op een rijtje zitten, dat heeft steeds meer plaatsgemaakt voor het informele. En daar was Alphe op dit moment nog niet helemaal... We waren er wel klaar voor als belangstellende, maar niet als locatie. En nu hebben we ruimtes gecreëerd waarbij dat wel kan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man uit Rotterdam moet 8 maanden de cel in vanwege een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De man van 19 had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 op een weg reed waar je maximaal 50 mag. De economie heeft een flinke klap gekregen door de droge, hete zomer. Verzekeraar Allianz heeft berekend dat het de economie 9,2 miljard euro heeft gekost. Zo werkten mensen minder hard door de hitte. SpaceX heeft voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. Het weer, vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon, maximaal 28 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 137 kilometer file staat er op mijn fileteller in onze regio. Op de A4 rijden we bijvoorbeeld langzaam vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Kwartier vertraging bij Den Haag-Zuid. Dan naar de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want bij Dordrecht Centrum staat de kop van 18 kilometer file. Vanaf het Terbrechtseplein duurt er ruim een half uur langer over. De A16 vanuit Rotterdam naar

0: Breda. Een stukje verderop bij Knop in de Ridderkerk nog eens een kwartier vertraging. En op de A20 rijdt het langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 6 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, je vertelde net, Ries, het nieuws over die fietser op de bedrijfsweg in Alphen aan de Rijn, die door een vrachtwagen ten val is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht.
2: Ja.
1: Er gebeuren nog veel meer ongelukken. Daar hebben we het de laatste tijd heel vaak over. En daarmee is de verkeersveiligheid, en dan met name op de Azielaan, al jaren zorg voor discussie. Begin deze maand ging het opnieuw mis op de rotonde bij de Zuiderkerkring. Een verkeersdeelnemer werd aangereden, liep nekletsel op en moest naar het ziekenhuis. Voor Rijngouwen Lokaal is dat aanleiding om opnieuw vragen te stellen aan het college. Wat maakt namelijk deze weg volgens de partij zo onveilig? En ja, welke maatregelen zijn er nodig? Daarvoor hebben we aan de telefoon de fractievoorzitter van Rijngouwen Lokaal, Ank de Groot. Ank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Kun je ons even meenemen naar de situatie? Wat is er precies gebeurd op de Azielaan?
3: Nou, daar, ik kreeg een signaal van de vrouw van de man die is aangereden.
1: Ja.
3: De man die reed op de fiets, was op weg naar een klusje binnen de kerk. En die is aangereden en zodanig ernstig dat hij een nekletsel heeft. Hij is inmiddels weer thuis, maar moet wel wellicht maanden revalideren. Dus ik vind dat nogal wat.
1: Ja.
3: En zij benaderde mij, zij wonen daar ongeveer nu een jaar. En ze zei, ik hoor dat daar gewoon elke keer problemen zijn. Nou, dan klopt dat wel. Want wij hebben in het begin, 2020, zijn er ook wel eindeloos discussies over die Azielaan geweest. Nieuwe Land heeft daar toen ook vragen over gesteld. Wij zijn daar toen mee bezig geweest. Het college heeft een onderzoek gedaan en die zeiden, ja, het valt eigenlijk wel mee. Toen ging het met name om de snelheid. Het zijn allemaal rotondes op die Azielaan. En de mensen schijnen dan tussen die rotondes nog even vol gas te geven. Nou, er zijn al veel meer ongelukken gebeurd. Bijna ongelukken. Ik hoor van mensen die daar wonen sowieso dat het daar idioot druk is. Maar wat mijn probleem is, niet alleen dit, maar in de stukken van de zero-emissiezone blijkt dat de Azielaan zometeen nog veel drukker gaat worden. En dan denk ik van ja, er moeten daar ook nog eens een keer op de Euromarkt 700-800 huizen of zo gebouwd.
1: Ja.
3: Hoe gaan we dat daar oplossen? Want het is nu al gevaarlijk. En ja, langs de Azielaan staat gewoon een hele hoop huizen. Het is gewoon een hele drukke omgeving. En het is niet de enige plek in Alphen. Hè. Mensen aan de Steekdeweg klagen. Mensen aan de Horen klagen. We bouwen alles vol. Maar we vergeten dat daar ook steeds meer verkeer bij komt. En nou, dat baart mij wel zorgen.
1: Ja, en vandaar ook de vragen. Het gaat voor de duidelijkheid om de rotonde inderdaad. Die eigenlijk, het centrumgedeelte, Hoge Zijde, samen met... of is dat de lage? Nee, dat is de Hoge Zijde. Samen met Kerkezanen verbindt. Dat is echt bij de Euromarkt daar. Is ook best wel een onoverzichtelijke rotonde, naar mijn mening.
3: Het is een hele onoverzichtelijke weg sowieso. Het is onoverzichtelijk. Het is druk. Er komt ook overal verkeer vandaan. Je hebt de spoorlijn die er ook nog ergens... ik bedoel, het is allemaal dat stuk daar. Allemaal richting Kerkezanen. Ik snap aan de ene kant, hè, want ik dat het college zegt van ja, weet je, het is een doorgaande weg en weet ik wat allemaal. Maar ja, je zal daar toch rekening mee moeten houden, want er wonen gewoon mensen. En een ongeluk, er zijn veel meer ongelukken gebeurd. Daarom heb ik ook gevraagd van joh, hoe vaak is de ambulance nou uitgerukt naar de afgelopen jaren, naar die Azielaan? Want ja, je kan wel zeggen van het verkeer neemt zometeen nog meer toe. Ja, en dan? Wat?
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. Now is

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt net achter ons, maar in onze regio nog 120 kilometer file bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam 23 minuten vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid door 20 kilometer file. Rijd dus wel door, maar wel langzaam. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht 10 minuten vertraging bij knooppunt Lunetten. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, de andere kant op dus. 16 kilometer file tussen Bunnik en Woerden met een 30 minuten thuisverlies. 30 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. De kop van 18 kilometer file. Rijd langzaam nog steeds vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda een stukje verderop. Bij knooppunt Ridderkerk altijd nog 20 minuten vertraging. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
1: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Voetbalvereniging Bernardus in Haaswouden-Rijndijk. Een bijzonder nieuw team is daar van start gegaan. Kinderen met en zonder beperking trainen en voetballen er samen. Ieder gewoon op zijn of haar niveau en draait daarbij niet alleen om voetbal.

0: Maar ook gewoon om het meedoen, plezier maken en ook om nieuwe vriendschappen te sluiten. Hoe werkt zo'n inclusief team dan eigenlijk in de praktijk? En ja, hoe zijn de eerste stappen en de eerste weken verlopen? We praten erover met Serine Wesseling. Serine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Bernardus heeft nu voor het eerst dus een inclusief voetbalteam. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Een team waar iedereen welkom is, ongeacht wat je hebt. Dat was er eigenlijk nog niet bij ons in de buurt op de vereniging. Dus alle kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, die zijn bij ons welkom.
0: Ja.
1: En we trainen elke week. En eigenlijk net als andere teams.
0: Ja, in principe is het gewoon een normaal voetbalteam. Alleen, het is een inclusief voetbalteam. Ik zei het net al, ja. Kinderen met en zonder beperking trainen en voetballen er dan samen. Hoe gaat zoiets dan precies?
1: Nou, eigenlijk niet heel anders dan een ander team. We beginnen met een warming-up. En daarna doen we wat oefeningen met de bal. Pingelen heen en weer. En we eindigen ook met een wedstrijdje. En natuurlijk, het is wat meer afgestemd op de individuele behoeften. De kinderen spelen samen met elkaar. En we zien eigenlijk dat dat gewoon heel goed gaat. En de kinderen, ze helpen elkaar. Ze accepteren elkaar. Ze zien die verschillen helemaal niet. En het is gewoon heel tof om te zien dat iedereen er gewoon bij hoort.
0: Ja, het gaat wat dat betreft echt om het meedoen en het plezier maken. Een inclusief voetbalteam, je hoort het niet vaak. Waarom zijn jullie dat begonnen?
1: Nou, eigenlijk mijn eigen situatie. Ik heb een zoon van 9 met een syndroom, waardoor die allerlei beperkingen heeft, zeg maar. En waardoor die eigenlijk niet in het standaard sportaanbod bij ons in de buurt, daar komt hij gewoon niet voor in aanmerking. En ik ben op een gegeven moment, een paar jaar geleden, gaan zoeken. En er was gewoon eigenlijk niks voor hem. En toen is de stichting EcoPlay, die zet zich in om sportverenigingen een inclusief team op te zetten. Dat kwam op mijn pad. En toen dacht ik, weet je, ik ga toch eens proberen om dat gewoon op onze eigen voetbalvereniging voor elkaar te krijgen.
0: Dus je bent eigenlijk de grondlegger dus van dat team?
1: Ja, nou, het idee om het voor mijn eigen kind te regelen, ja.
0: Ja. En dus jouw kind die kwam nergens aan de bak eigenlijk als sporter of kon nergens terecht. Dat is nu dan opgezet, maar ja goed, in je eentje kun je niet voetballen. Op een gegeven moment moet je meerdere mensen daarbij betrekken. Hoe is dat dan ontstaan?
1: Nou, ik heb Bernardus eigenlijk benaderd en zij waren meteen heel enthousiast. En we doen samen. Ik heb een andere trainster met wie we het eigenlijk hebben opgezet en wij doen samen de trainingen. En we proberen kinderen uit de buurt, maar ook andere omliggende gemeenten te benaderen van ze zullen er zeker zijn. Wees welkom bij ons in het team. Dus dat stukje is echt nog in opzet. We hebben nu 2 trainingen gehad. En er mogen heel wat kinderen nog bij komen eigenlijk in het team.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is volgens RTL Nieuws een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. De 5 mannen die gisteren werden opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. Ze zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden, zegt de politie. Ze blijven nog wel verdachten. SpaceX heeft een gigantische Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Hij is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten in de ruimte brengen. Het weer vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon, maximaal 28 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag 10 minuten vertraging nog bij knooppunt Prins Klausplein. En het is nog druk. En in ieder geval aansluiten op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 19 kilometer file. Draait wel door, want de vertraging...

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 25 jaar geleden is er een crematorium gebouwd in Alphen aan de Rijn. En na 25 jaar was het dan tijd voor een flinke vernieuwing van het crematorium in Alphen aan de Rijn. Het gebouw aan de verlengde Aarkade is afgelopen maanden grondig verbouwd, zodat nabestaanden meer mogelijkheden krijgen om afscheid te nemen op hun eigen manier en daar ook vorm aan te geven. Aanstaande zondag dan kunnen belangstellenden tijdens een open dag de vernieuwde ruimtes en ook de plekken achter de schermen bekijken. Aan de telefoon is manager Joanne Kamstra. Joanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, toch een hele gekke vraag, want tijdens een open dag kun je natuurlijk dan achter de schermen een kijkje nemen. Maar ik neem aan dat we niet in de crematie over een kijkje mogen nemen, of wel?
2: Dat kan zeker. Okay. Ja, dat is altijd de ruimte waar de mensen toch stiekem wel heel nieuwsgierig naar zijn.
1: Ja.
2: En onze ovenist die staat daar en daar kunnen jullie alles aan vragen. Dus het is zeker de moeite waard om niet alleen natuurlijk voor de ovenruimte te kijken, ook voor de andere ruimtes. Maar
1: zeker.
2: Jullie mogen alles zien zondag.
1: Toch een gekke vraag. Het is toch niet dat we daar nog deeltjes van Tante Gerda zien liggen?
2: Zeker niet. Nee, uiteraard. Nee hoor, dit is heel respectvol. Uiteraard is de oven ook leeg. Jullie gaan geen gekke dingen zien of enge dingen of nee.
1: Nee, dat wordt altijd gewoon helemaal opgeruimd, hè, voordat eventueel een volgende dan komt.
2: Uiteraard, ja.
1: Hoe gaat dan zoiets, vraag ik me af?
2: Mensen denken ook altijd, gaan we met meerdere tegelijkertijd? Dat is absoluut niet waar.
1: Nee.
2: De persoon blijft ook in de kist en gaat als één persoon, zeg maar, gaat de oven in. Nou, dat proces dat kan 1,5-2 uur duren. Wordt de oven geruimd. Het is natuurlijk heel warm, dus wordt het afgekoeld. En daarna vermalen wij het tot as.
1: En daarna dan wordt het schoongemaakt? Of zijn er aparte... niet dat oma Gerda en opa Henk zeg maar bij elkaar uiteindelijk komen?
2: Nee, zeker niet. Nee. Wij hebben ook allemaal stofjassen aan en ook een kap op. Hè, want er komt natuurlijk best wel veel stof ook vrij. Dus we schuiven eigenlijk alles naar de achterkant van de oven. Daarna borstelen we alles, zodat de hele vloer weer helemaal schoon is.
1: Okay.
2: Je hebt natuurlijk ook nog wel eens spijkertjes die uit de kist komen. Dus alles die gaat eruit, zodat die weer helemaal schoon is eigenlijk voor de volgende.
1: Het wordt natuurlijk op een hele zorgelijke manier wordt het allemaal geregeld. En dat doen jullie altijd heel netjes. En dat wordt natuurlijk, dit soort vragen kun je ook gewoon stellen tijdens die open dag. Dat heeft ook te maken natuurlijk met die verbouwing. Hè? Na 25 jaar is het crematorium verbouwd. Waarom was het nodig dan na 25 jaar om het te verbouwen?
2: Sowieso wilden we natuurlijk ook wat meer met de tijd mee. We merken dat de vraag naar de traditionele uitvaarten, hè, met 45 minuten aula en 45 minuten koffiekamer, dat werd eigenlijk steeds minder.
1: Mm-hmm.
2: Die zijn er wel nog steeds. Maar de vraag naar informele uitvaarten, die werd eigenlijk steeds groter. En dat betekent dus dat het wat meer wat losser mag. Dus de overledene staat ook gewoon de gehele tijd, is aanwezig. Er wordt een kopje koffie gedronken, een biertje getapt. Dus de traditionele op een rijtje zitten, dat heeft steeds meer plaatsgemaakt voor het informele. En daar was Alphen op dit moment nog niet helemaal... We waren er wel klaar voor als belangstellende, maar niet als locatie. En nu hebben we ruimtes gecreëerd waarbij dat wel kan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
9: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
8: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
10: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
8: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 8 kilometer bij knooppunt Prins Klausplein door een kapotte auto. Je vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
12: Yeah. Like a dedicated record right here to my main man. Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
3: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
2: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
4: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
2: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
3: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
2: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
4: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
2: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Cash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

maar o mijn God, o mijn God, ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
2: Dit is Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt